0: plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden ten westen van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Maar het gaat dan wel dagen duren voordat het vuur helemaal uit is. In 3 Spaanse regio's is bij elkaar bijna 80.000 hectare aan natuur verbrand. Het zijn de grootste natuurbranden ooit in Spanje. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen, die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp, is nog even afwachten. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar, maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Tandartsen luiden in het AD de noodklok. Ze hebben te weinig collega's voor al het werk dat ze de komende jaren te wachten staat. Tandartsen krijgen het extra druk door de vergrijzing. Er zijn dus meer ouderen en die hebben steeds vaker nog hun eigen gebit. Als er niks gebeurt, gaan we volgens de tandartsen af op een mondzorginfarct. De slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn worden morgenavond herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. De man die in Berlijn met een bestelbus inreed op Pride-deelnemers is na een klopjacht gedood. In het Groningse dorp Sappemeer is een lichte aardbeving geweest, eentje van 1,6. Mensen voelden gisteravond van alles trillen in huis. Verder hebben ze tegen RTV Noord over een heftige dreun. De bevingen komen door gaswinning. Er wordt er al een tijdje niet meer naar gas geboord, maar de kans op bevingen is er nog steeds. En bij een brand in een gevangenis van Brugge in België zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, net als de gevangene zelf. Het weer van Weer Online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas.

0: geen dreiging meer. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun in de rug voor de queergemeenschap. Steeds meer studenten zien er wel wat in om via een opleiding bij de universiteit leraar te worden. Volgens de krant Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er ruim 13% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Het weer van Weer Online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 file in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je...

0: vraagteken voor basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun voor de queergemeenschap na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De vermoedelijke dader is na een klopjacht door de politie gedood. Morgen wordt de aanslag herdacht in Amsterdam bij het Homo-monument. Goed nieuws over de bosbranden bij Madrid. Die lijken volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Toch gaat het nog een tijdje duren voordat het vuur uit is. En ook voor de brandweer in Frankrijk is het alle hens aan dek. Zoals bij Bordeaux. De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg over de branden. En in het Groningse dorp Sappemeer is gisteravond een aardbeving geweest. Een lichte van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen. Mensen hoorden een dreun en daarna begon van alles te trillen. Bevingen in Groningen komen door gaswinning. De boringen zijn gestopt, maar de kans op aardbevingen is er nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een bui, daarna op steeds meer plekken zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In de Amerikaanse stad Seattle is een schietpartij geweest en daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 2 doden en 5 gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een evenement in de buurt van de beroemde uitkijktoren Space Needle. De politie waarschuwt mensen om daar weg te blijven. In Berlijn was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het was een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride dit weekend. Daarbij viel een dode, 29 mensen raakten gewond. In ons land is er morgenavond een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Steeds meer Nederlanders rijden in een automaat. Inmiddels heeft bijna de helft van alle auto's een automatische versnellingsbak. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen

0: 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Michel Otter.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent bij Twent FM. Wat doe jij eigenlijk al wakker? Waarom ben je al uit bed? Ja, moet je werken? Of kun je gewoon niet meer slapen? Omdat ja, de wekker gaat normaal gesproken ook om 6:30. Dus dat doet hij in de vakantie weliswaar niet letterlijk, maar wel figuurlijk in je lichaam. Ja, dat kan. Dat kan. Dat is bij mij ook altijd het geval. Hey, fijn dat je er bent. Dit is Twente Wat Wakker op Twente FM. Mijn naam is
1: Michel Otter.
0: Wat zei je?
1: Michel Otter.
0: Oh ja, heb ik het goed verstaan? En ik ben er in plaats van Wim. Want Wim, die geniet even van een lekkere week vakantie. Sterker nog, 2 weken vakantie. De komende 2 weken sta je met mij op door de week. En in het weekend doen we de middag. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. En ach jongens, ik vind het zo leuk dat ik hier mag zitten. Dat ik de eer heb om met jou de dag te openen. Laat me eens weten, wat staat er voor jou op het programma vandaag? Heb je al plannen? Of wordt het gewoon een lekkere lome maandag? Omdat het toch vakantie is. Ja, het mag voor mij allemaal. Het interesseert me helemaal niks. Nee. Hey, en ja, wat ik altijd doe in dit programma de komende 2 weken, dat is lekker veel muziek draaien.

En niet al te veel praten, maar wel wat natuurlijk. Hè? Want dat hoort ook een beetje bij een ochtendshow. Hebben we een lachband ergens? Nee, die heb ik niet. Nee, nee. Ik heb wel een applausband. Ja, voor het geval dat de mensen denken van... Michel Otten verdient wel een applausje. Ja, dank. Nou, dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Goed. Hey, heb je de nieuwe single van Rondé al gehoord? Nee? Nou, dan draai ik hem nu voor je. Dit is Oh My God.

je hoorde Ricky Martin, Undo Stress Maria. Goedemorgen, welkom. Dit is Twente Wordt Wakker op Twente FM. Hey, heb je al plannen voor deze week? Nee? Dan heb ik misschien een leuk idee voor je. Want deze week, vanaf morgen, dan begint de Twentse fietsvierdaagse. En dat is natuurlijk al meer dan driekwart eeuw een begrip in deze regio. Het is de oudste fietsvierdaagse van Nederland. En ook dit jaar trekken er weer honderden fietsliefhebbers naar het Theaterhotel in Almelo om zich in te schrijven en 4 dagen lang de mooiste plekjes van Twente te ontdekken. Hey, wil je daar nou meer informatie over hebben? Wil je er meer van weten? Check even onze website 1twente.nl of twentefm.nl, want daar staat alles over de Twentse fietsvierdaagse.

aan. Dit vind ik een te gek liedje van Sienna Spyro. Het liedje dat heet Material Lover. Die hoor je bij Twente, wat wakker op Twente FM. Wat fijn dat je er bent op deze vroege maandagochtend. Ik vroeg net, wat ben je aan het doen? Ik kreeg een berichtje van Erik. Hij zegt, ik moet gewoon zo meteen naar het werk. Om 8 uur stap ik in de auto op weg naar Ootmarsum. Nou, veel plezier Erik op je werk. Zometeen heb ik het nieuws voor je hier op Twente FM. Maar eerst nog even deze plaat van de jeugd van tegenwoordig. Dit is...

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mens en relatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen. De man die dit weekend in het Cocomeer in Italië vermist raakte, was een 45-jarige Enschedeer. De man sprong in het water om zijn zoon te redden. Een dag later werd zijn lichaam gevonden in het meer. De vader had een bootje gehuurd met zijn 3 kinderen. Het oudste kind van 16 jaar raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna de vader hem nasprong. Het bootje dreef vervolgens af op het Cocomeer. Het in brand steken van de auto van een Syrisch vluchtelingengezin in Geesteren zorgt voor felle reacties. De vader van het gezin zegt dat hij moest huilen vanwege de brand. Burgemeester Anko Posma van Terbergen laat weten dat de gemeente het gezin hulp en ondersteuning wil bieden. De auto van het vluchtelingengezin werd in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestoken. Eerder werden al de ruiten van de woning in Geesteren ingegooid, al woonde het gezin er toen nog niet. En in Glanenbrug zijn de hulpdiensten gisteravond massaal uitgerukt voor een melding van een persoon in het water. Maar in het water aan de Symfoniestraat bleek geen mens, maar een teddybeer te drijven. De brand heeft de teddybeer uit het water gehaald, waarna alle hulpdiensten weer vertrokken. En dan het weer voor Twente. Naast stevige bewolking is de zon vandaag ook af en toe te zien. Het wordt met 22 graden de meest frisse dag van de week. Vanaf morgen gaat het kwik flink omhoog. Het wordt dan zo'n 28 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Tired of being sorry, zo heette dit liedje van Enrique Iglesias. En die hoor je bij Twente wordt wakker op Twente FM. En het weer voor vandaag. Het is een beetje, nou, niet helemaal hetzelfde als gisteren. Maar er is wel bewolking, maar af en toe gaan we ook de zon zien. Verspreid over de regio valt een bui. Het wordt een graadje of 22. Maar dinsdag en woensdag, dan keert de droogte weer terug. En met een wind uit zuidelijke richting warmt het snel op. Dinsdag wordt het 28 graden. Woensdag wordt het zeer warm met tropische temperaturen. Er is verder veel zon en het blijft ook nog eens droog. Hey, Dua Lipa nu bij Twente FM. Don't start now.

Goedemorgen, je luistert naar Twente wat wakker op Twente FM met Bluff en Blauwe Ruis. En daarvoor draaide ik ook nog Fireflies van Owl City en Dua Lipa met Don't Start Now. Ja, het is nog hartstikke vroeg. Ik ben blij dat je luistert. Doe ik het in ieder geval voor iemand, hè? Ja. Hey, laat nog even weten wat je plannen zijn voor vandaag. Doe dat via de berichtenbox op twentefm.nl. En denk ook vast even mee over liedjes voor de zes op een rij. Straks na negenen. Dat duurt nog meer dan een...

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Isoleren BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Vandaag gaan boeren op verschillende plekken in het land actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. De acties verlopen volgens de organisaties vreedzaam en het verkeer wordt niet geblokkeerd. Waar en wanneer de acties precies zijn, is nog niet duidelijk. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Het festival trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Rusland en Oekraïne hebben elkaar weer over en weer door de lucht aangevallen. Bij een Oekraïnse actie in Rostov vielen 2 doden en 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. In de Oekraïnse regio Sumy raakten 5 mensen gewond door een Russische luchtaanval. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride herdacht. Gisteravond werd de Brandenburger Tor in regenboogkleuren verlicht ter nagedachtenis aan de doden en 29 gewonden. De slachtoffers vielen toen een man in een bestelbus op mensen inreed. Na een klopjacht van een dag werd de dader 's avonds doodgeschoten. Bij ons is morgenavond een herdenking. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

Helemaal terug naar de jaren 90. Hier op Twente FM met Charles en Eddie en Would I Lie to You. Fijn dat je er bent. Het is 8 uur geweest inmiddels bij Twente FM. En ja, jongen, het is wel bijzonder ingewikkeld eigenlijk. Want vanmiddag is er dus geen Tour de France meer. Nee, die is afgelopen. Tadej Pogacar heeft natuurlijk met overmacht gewonnen, die hele Tour de France. Dat wisten we eigenlijk na 3 etappes volgens mij al een beetje. En het is echt ongelooflijk, die man. Er wordt gezegd door sommige mensen die er verstand van hebben, dat ben ik dus niet, dat hij misschien wel de beste wielrenner aller tijden is. Nou, dat is wel een gewaagde uitspraak, maar och, wat heeft hij met overmacht gewonnen, die Tour de France. Maar ja, nu is er dus geen Tour de France meer en er is geen WK-voetbal, er is helemaal niks. We moeten nu gewoon tot aan donderdagavond wachten, totdat we weer een beetje fatsoenlijk sport op tv kunnen kijken, want dan is Twente natuurlijk waarschijnlijk weer op tv. Ik weet niet, is dat inmiddels rond? Ik las van het weekend nog een berichtje dat FC Twente er alles aan ging doen. Dominique Scholten schreef dat in de nieuwsbrief van FC Twente. Dat ze er alles aan gingen doen om de uitzendrechten te krijgen van de wedstrijd, zodat het hier in Nederland ook uitgezonden kon worden. Want de uitzendrechten liggen bij de thuisclub. Ja, dat is ook interessant wel. Nou, ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Ja, ik hoop het wel, want ik wil graag die wedstrijd even zien. Hey, dit is Twente wat wakker op Twente FM. Nu Alex Warren en Passenger.

0: 10 feet tall van Afrojack samen met Rabel. Ja, echt waar, W-R-A-B-E-L. Ik heb het niet bedacht. Maar dat hoorde je in ieder geval. En daarvoor ook nog het liedje Passenger van Alex Warren.
1: Jaren,
0: oh ja.
1: Er is de ring,
0: oh ja, vaste items, ja.
1: Er is de ring,
0: gefeliciteerd. Oh ja, ja, het is maandag 27 juli. En op deze 27e juli zijn er weer heel wat bekende Nederlanders ook jarig. Wat dacht je van voetbalanalist en oud-international en oud-FC Twente-speler Theo Jansen? Die blaast vandaag 44 kaarsjes uit. Presentator en journalist Philip Freriks. Haha, van de bekende, van de slimste mens vroeger. Maar ook van het NOS-journaal natuurlijk. Die bereikt de respectabele leeftijd van 81 jaar. Nou, hier uit de regio, voormalig Miss Universe Nederland Kim Kutter. Die wordt vandaag 43. En NOS-presentator Jeroen Tjepkema viert vandaag zijn 55ste verjaardag. En we eindigen muzikaal. Want vandaag denken we ook aan Henny Vrienten. De zanger, bassist en het gezicht van Doe Maar zou vandaag 78 jaar zijn geworden. Mooie reden om even een liedje van Doe Maar erbij te pakken.

At First Sight bij Twente Wat Wakker op Twente FM. Goedemiddag, morgen. Morgen is het natuurlijk. Wat fijn dat je er bent. Wat doe je al wakker eigenlijk? Het is nog maar 8:30. Ah, nee. Het is ook wel een goede tijd om weer uit bed te gaan, toch? Zeker weten. Och, fijne muziek nu voor het streeknieuws van 8:30. Dit is een fijn liedje uit de jaren 80. Waar we allemaal natuurlijk helemaal hartstikke hard op hebben gedanst. Ik wel tenminste. This is Madness and R.I.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in de brouwerie.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mens en relatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. De man die dit weekend in het Cocomeer in Italië vermist raakte, was een 45-jarige Enschedeer. De man sprong in het water om zijn zoon te redden. Een dag later werd zijn lichaam gevonden in het meer. De vader had een bootje gehuurd met zijn 3 kinderen. Het oudste kind van 16 jaar raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna de vader hem nasprong. Het bootje dreef vervolgens af op het Cocomeer. Het in brand steken van de auto van een Syrisch vluchtelingengezin in Geesteren zorgt voor felle reacties. De vader van het gezin zegt dat hij moest huilen vanwege de brand. Burgemeester Anko Posma van Te Belgen laat weten dat de gemeente het gezin hulp en ondersteuning wil bieden. De auto van het vluchtelingengezin werd in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestoken. Eerder werden al de ruiten van de woning in Geesteren ingegooid, al woonde het gezin er toen nog niet. En in Glanenbrug zijn de hulpdiensten gisteravond massaal uitgerukt voor een melding van een persoon in het water. Maar in het water aan de Symfoniestraat bleek geen mens, maar een teddybeer te drijven. De brand heeft de teddybeer uit het water gehaald, waarna alle hulpdiensten weer vertrokken. En dan het weer voor Twente. Naast stevige bewolking is de zon vandaag ook af en toe te zien. Het wordt met 22 graden de meest frisse dag van de week. Vanaf morgen gaat het kwik flink omhoog. Het wordt dan zo'n 28 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: on the Street. Zo heet het liedje van Shaq Attack. En die hoor je bij Twente wat wakker op Twente FM. Goedemorgen. Ruim 8:30 geweest alweer.
1: Ja. Heerlijk, heerlijk. Het wordt een fijn dagje.
0: Het wordt waarschijnlijk wel wat droger dan gisteren. Gisteren heeft toch in de middag wel flink geregend, af en toe. Nou, dat zal nu waarschijnlijk niet meer gebeuren. Maar het is nog niet zo bewolkt. Die bewolking die gaat uiteindelijk wel weg. Ja, want morgen, vanaf morgen, dan stijgt de temperatuur, krijgen we heel veel zon. En heel misschien was het woensdag of donderdag wel richting de 35 graden. Dat is echt wel warm, hè? Dat is echt wel warm, jongens. En meisjes. Hey, stel je nou voor dat je nog een suggestie hebt voor een liedje voor de 6 op een rij zometeen na 9. Dat kan. Stuur even een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. En dan kan ik hem er nog even tussen proppen straks bij de 6 over 9. Doe ik heel graag en met heel veel liefde. Dus de berichtenbox op twentefm.nl of in de 120 app. Daar zit ook een berichtenbox trouwens. Kun je me ook naartoe sturen. En dan lees ik dat en dan kan ik het er misschien wel instoppen. Geen enkel probleem. Emma Heesters, je kent haar wel. Leuk meisje, maakt leuke liedjes. Zij heeft een nieuw singeltje. En ja, dat was wel grappig. Ik zag op Instagram voorbij komen dat ze nu aan allerlei dansscholen in Den Landen vraagt om een dansje te bedenken op haar nieuwe singeltje. En wie weet, tagt ze die dansschool dan wel? En dan heb je in één keer 1 miljoen volgers erbij. Zo ongeveer, hè? Dat is de gedachte erachter. Nou, ik hou zelf niet zo van dansen, maar ik vind het liedje wel heel leuk. Dit is Emma Heesters met Hart en Breken.

0: mi piace così.
1: Geen idee wat die man zegt. Maar dat maakt niet uit. Het is een leuk liedje. Libera l'anima van Jovanotti. En daarvoor hoor je ook nog Hart te breken. Dus van Emma Heesters. En dit liedje, ja, volgens mij kende ik het niet voordat ik bij Twente FM kwam te werken. Maar sinds die tijd heb ik hem al best vaak gedraaid. Want hij is hartstikke leuk. Stacey Lettersa hoor je nu met Jump to the Beat.

Miley Cyrus en End of the World. Een en al positiviteit op de radio. Hey, fijn dat je er bent. Dit is Twente FM. Ik heb zometeen de 6 over 9 voor je. Je kunt nog gauw even suggesties indienen via de berichtenbox op twentefm.nl. Maar dan moet je wel snel zijn, want het is bijna 9 uur. Eerst nog even Robbie Williams. Dit is Rock DJ.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De boerenactiegroepen beloven voor vandaag een vreedzaam protest. Ze gaan de weg op, maar blijven langs de kant, zodat verkeer er geen last van heeft. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet en de gevolgen voor hun bedrijven. Waar de acties vandaag zijn en hoeveel boeren daaraan meedoen is onduidelijk. De dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn dit weekend wordt morgenavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het homomonument op de Westermarkt, waar iedereen volgens de organisatie welkom is. Er kunnen bloemen worden gelegd en twee influencers die er zaterdagavond bij waren in Berlijn houden een toespraak. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij. Die was tijdens een drukbezocht foodfestival daar. Onder de bezoekers brak door de knallen paniek uit. Het dodental staat nu op 3. 5 anderen raakten gewond. De burgemeester spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van het Franse Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid. Maar zeggen de autoriteiten, het vuur is nog niet onder controle. Daar komt bij dat de omstandigheden verslechteren, want er komt een hittegolf aan. Het kabinet van president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Michel Otter.
6: Goedemorgen, dit is Twente wordt wakker.
5: 6. Kentekenplaatjes. 6. Op een rij.
6: Ja, en het is even tijd dat ik eventjes een boterhammetje ga eten natuurlijk. Hè. Een boterhammetje met hagelslag, een boterhammetje met vlokken, een lekker glaasje melk erbij. Ja, dat ben ik wel even aan toe. Dus we gaan gewoon even 6 liedjes achter elkaar draaien. Heb ik daar mooi even de tijd voor? Ja, kan ik gewoon even lekker op doorstarten klikken? En dan komen de liedjes vanzelf. Dat is een beetje het idee daarachter. En ik zal even in de berichtenbox kijken of er nog een verzoekje binnen was gekomen. Ik zie dat Jeffrey er wel eentje in heeft gegooid. Namelijk Snow Patrol. Nou, Snow Patrol Jeffrey komt er straks aan. Ook bijvoorbeeld Cool and the Gang. Another and 54 Ultra. En we beginnen met deze fijne plaat van Prince. Dit is Gold.

0: Spitting Games. Je hoorde Snow Patrol. Speciaal voor Jeffrey, jij die vroeg hem aan. Mocht je alvast een suggestie hebben voor morgenochtend in de zes op een rij, geef hem alvast door via de berichtenworkshop twentefm.nl. Dat is geen enkel probleem. Dat mag zomaar gratis en ook voor niks. En voor Snow Patrol draaide ik ook nog Harry Styles met American Girls. U2, Sunday, Bloody Sunday, Cool and the Gang, Fresh, Another and 54 Ultra and Talk to You. En Prince met Gold. Dat was de beginplaat van de 6 op 1 rij. Ah, lekker jongens. Hey, het is inmiddels ook weer bijna 9:30. Dus daar, we gaan maar even richting het streeknieuws.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. De man die dit weekend in het Cocomeer in Italië vermist raakte, was een 45-jarige Enschedeer. De man sprong in het water om zijn zoon te redden. Een dag later werd zijn lichaam gevonden in het meer. De vader had een bootje gehuurd met zijn 3 kinderen. Het oudste kind van 16 jaar raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna de vader hem nasprong. Het bootje dreef vervolgens af op het Cocomeer. Het in brand steken van de auto van een Syrisch vluchtelingengezin in Geesteren zorgt voor felle reacties. De vader van het gezin zegt dat hij moest huilen vanwege de brand. Burgemeester Anko Posma van Terbergen laat weten dat de gemeente het gezin hulp en ondersteuning wil bieden. De auto van het vluchtelingengezin werd in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestoken. Eerder werden al de ruiten van de woning in Geesteren ingegooid, al woonde het gezin er toen nog niet. En in Glanenbrug zijn de hulpdiensten gisteravond massaal uitgerukt voor een melding van een persoon in het water. Maar in het water aan de Symfoniestraat bleek geen mens, maar een teddybeer te drijven. De brand heeft de teddybeer uit het water gehaald, waarna alle hulpdiensten weer vertrokken. En dan het weer voor Twente. Naast stevige bewolking is de zon vandaag ook af en toe te zien. Het wordt met 22 graden de meest frisse dag van de week. Vanaf morgen gaat het kwik flink omhoog. Het wordt dan zo'n 28 graden.
13: Is Dennis Mooi van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Perfect, zo heet het liedje van Fairground Attraction. En wordt het een perfecte dag vandaag? Dat is maar zeer de vraag. Maar de komende dagen, dan gaat die temperatuur flink de lift in. En gaan we ook veel meer de zon zien dan dat we gisteren en vandaag hebben en gaan zien. Ja. Hey, in Hengelo aan de Enschedese straat 10, daar gaat een nieuwe drogisterijketen binnenkort open. Dat is op 5 augustus, woensdag. Een keten uit Denemarken. Daarnaast zit al een ander bedrijf die al een paar jaar geleden openging. Maar in 2020 ging daar nog de gerenommeerde modezaak Tasje failliet. Die zat op nummertje 10 en nummertje 12. Nou, het heeft dus inmiddels 6 jaar geduurd voordat de hele onderverdieping weer bezet is. En er is ook nog ander goed nieuws wat betreft dat pand. Want boven die twee winkels die er dus zitten zometeen, komen er ook nog 9 appartementen op de eerste verdieping en een 6-tal op de tweede verdieping. Het zijn geen grote appartementen. Ze zijn van 46 tot 51 vierkante meter op de eerste verdieping. En iets groter, 61 tot 82 vierkante meter op de tweede verdieping. En dat wordt allemaal verhuur, als het goed is. Dus dat is hartstikke mooi voor mensen die iets kleins zoeken. Het is een kleine druppel op een gloeiende plaat genaamd de woningmarkt. Maar desalniettemin is het wel hartstikke fijn dat daar toch wat huizen komen.

Bruno Mars en On My Soul hoor je bij Twente Wakker op Twente FM. Hey, ik zie dat ik gewoon helemaal een itempje ben vergeten. Ik weet niet precies waar die normaal gesproken in het programma zit, maar hij kan nog prima. Ja, het is nog maar 9:15 geweest natuurlijk. Dus, maar hey, wat gebeurde er allemaal op deze dag? Het is 27 juli en in het verleden gebeurden er een aantal interessante dingen. Zo is in 1940 Bruce Lee geboren. De legendarische martial arts ster en acteur. Die uitgroeide tot een wereldwijd icoon met films als Enter the Dragon bijvoorbeeld. Hè. In 1953 werd de Koreaanse oorlog beëindigd met de ondertekening van een wapenstilstand. Formeel is er nog steeds oorlog overigens. Hè. Er is nog steeds geen vredesverdrag. Maar die dag, die 27 juli 1953, kwam er wel een einde aan 3 jaar lang hevige gevechten. In 1987 dan. Nou, dat komt zo meteen. Die doe ik zo meteen eventjes. Ik wou het op chronologische volgorde doen. Maar ik kan beter even 2012 eerst pakken. Want in 2012 werden in Londen de Olympische Zomerspelen officieel geopend. Op 27 juli. Ja, dat was een spectaculaire openingsceremonie onder regie van filmmaker Danny Boyle. Die zorgde voor ruim 2 weken topsport in Londen. En op 27 juli 1987 verscheen Kick van INXS. Het album met dikke vette wereldhits als Need You Tonight, Never Tear Us Apart en New Sensation. Ja, en dit is een plaat. Ja, ik hou er niet zo van om het te zeggen. Maar hij hoort wel in je platenkast te staan, hoor. Ja, die moet je gewoon hebben. Hey, en dit is van die plaat New Sensation.

Sheeran met Bad Habits brengt een einde aan dit programma Twente wordt wakker van maandag 27 juli. Ik wens je een hele fijne dag. Veel plezier met Mark zometeen. En dan komt Henk en dan komt Jordi en dan komt Richard. Doei doei.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit.

0: sluit je contract online af.
1: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag op meerdere plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de actiegroepen verlopen de protesten vreedzaam en wordt het verkeer niet geblokkeerd. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. Hoe die acties er verder uit gaan zien is niet duidelijk. Amsterdam herdenkt morgenavond de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Daar reed een bestelbus in op feestvierders met 1 dode en 29 gewonden tot gevolg. Mensen worden via Insta opgeroepen naar het homomonument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden. Een influencerstel dat de aanslag meemaakte houdt een toespraak. Een deel van de mensen die zijn geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand bij Madrid mag weer naar huis. Het gaat om bijna 5000 campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Volgens de Spaanse regering is het de grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. En de film Toy Story 5, die 1,5 maand geleden uitkwam, mag zich nu al de meest succesvolle film van dit jaar noemen. Hij heeft wereldwijd al meer dan $1 miljard opgehaald. En daarmee is hij hard op weg om het vierde deel van Toy Story te verslaan. Concurrentie is er van The Odyssey, die ook heel hard gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Het is zomer in Twente.

met een hit van enkele maanden geleden. Never Gonna Not Dance Again. Goedemorgen, dit is een nieuwe aflevering van Uitzendkracht. Vandaag is het maandag, 27 juli. En vakantie of niet, we houden je lekker bezig met lekkere hits. Zoals deze van Teddy Swims. Hier is Mr. Know It All.

0: us all night.
1: Miles Smith hoorde je. Nice to meet you. Amy Winehouse daarvoor nog. En een oldie van Train met Drops of Jupiter. Over drops gesproken. Regen komt er nauwelijks aan te pas vandaag. Blijf zo goed als droog bij een middagtemperatuur van maximaal 21 graden. Geniet daar nog even van. Later in de week wordt het namelijk weer

0: isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mens en relatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. De man die dit weekend in het Cocomeer in Italië vermist raakte, was een 45-jarige Enschedeer. De man sprong in het water om zijn zoon te redden. Een dag later werd zijn lichaam gevonden in het meer. De vader had een bootje gehuurd met zijn 3 kinderen. Het oudste kind van 16 jaar raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna de vader hem nasprong. Het bootje dreef vervolgens af op het Cocomeer. Het in brand steken van de auto van een Syrisch vluchtelingengezin in Geesteren zorgt voor felle reacties. De vader van het gezin zegt dat hij moest huilen vanwege de brand. Burgemeester Anko Posma van Terbergen laat weten dat de gemeente het gezin hulp en ondersteuning wil bieden. De auto van het vluchtelingengezin werd in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestoken. Eerder werden al de ruiten van de woning in Geesteren ingegooid, al woonde het gezin er toen nog niet. En in Glanenbrug zijn de hulpdiensten gisteravond massaal uitgerukt voor een melding van een persoon in het water. Maar in het water aan de Symfoniestraat bleek geen mens, maar een teddybeer te drijven. De brand heeft de teddybeer uit het water gehaald, waarna alle hulpdiensten weer vertrokken. En dan het weer voor Twente. Naast stevige bewolking is de zon vandaag ook af en toe te zien. Het wordt met 22 graden de meest frisse dag van de week. Vanaf morgen gaat het kwik flink omhoog. Het wordt dan zo'n 28 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ach, maandagochtend. Hè? Kijk even op mijn horloge. Red randje. Niet aan mij besteed in ieder geval. UB40 hoorde je met Red Wine. Hengelo is op zoek naar een nieuwe stadsdichter. De huidige stadsdichter Robert Rot. Die houdt ermee op in de maand september. Vandaag dat er een naastig wordt uitgekeken naar een nieuwe stadsdichter. Wat wordt er verwacht van een stadsdichter? Degene moet actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen in Hengelo op toegankelijke wijze kunnen voorzien van een dichterlijke kanttekening, zo staat hier. Stadsdichter zal in de komende 2 jaar minimaal 8 gedichten over Hengelo mogen en moeten schrijven, waarvan een aantal in opdracht. De jury die krijgt alle inzendingen anoniem voorgelegd en zal eruit 3 mogelijke kandidaten nomineren. Op donderdag 17 september dan stellen genomineerden zich in de Hengeloze bibliotheek voor aan de jury en zal er dus uiteindelijk een

0: Something for the Pain, muziek van Bon Jovi. Misschien heb je het meegekregen. Twentekanaal is sinds afgelopen zaterdag gesloten voor scheepvaart. Door de aanhoudende droogte kunnen de sluizen bij Eefde, die toegang geven tot het kanaal, voorlopig niet gebruikt worden. En ook mogen boeren voorlopig geen water uit het kanaal en de aftakking daarvan gebruiken, om bijvoorbeeld te beregenen van gewassen. Door het Twentekanaal gaat op jaarbasis zo'n kleine 12.000 vrachtschepen. De lading van één schip staat al gelijk aan die van ruim 60 vrachtwagens.
1: Look up from the ground to see your side. In teary eyes, you look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm.

0: Dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 2 minderjarige verdachten van de mishandeling van een beveiliger tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Naar 2 andere verdachten wordt nog gezocht. Hebben ze zich woensdag niet gemeld, dan komen er herkenbare foto's online. De Amerikaanse politie is op zoek naar nog een verdachte van de schietpartij in Seattle. Op een foodfestival daar vielen 3 doden. 4 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2. Er zit al een verdachte vast. De politie denkt dat de 2 verdachten op elkaar aan het schieten waren. Vanwege de bosbranden in de omgeving van de Franse stad Bordeaux roept de overheid op om niet naar de regio toe te komen. Vanuit het departement zelf kwam er eerder ook als een oproep. Het kabinet houdt crisisoverleg over de branden die een enorm stuk natuur hebben verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. En Talon Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennisser noemen. Weliswaar zakte hij een plekje op de wereldranglijst, maar Botik van de Zandschulp, die een tijdje boven Griekspoor stond, kukkelde 14 plaatsen naar beneden en staat nu 2 plekken onder hem. De nummer 1 in de lijst is Jannik Sinner uit Italië.

tegenwoordig altijd nieuwe singles uit van Madonna. Maar de successen van de leer, ja, die zullen nauwelijks worden geen verdaad, heb ik zo het idee. Dit was een van die vele hits in de jaren 80. Material Girl, opende deel 2 van de uitzending.

Lekker. Right Said Fred met I'm Too Sexy. Het weer voor vandaag 21 graden wordt het. Zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft zo goed als droog. En de komende dagen wordt het weer een heel stuk warmer. Wees erop voorbereid. Morgen stijgt de temperatuur al tot een graad of 27. Maar dat is nog niets vergeleken met donderdag. Dan is de verwachting dat het wel eens zo'n 35 graden zou kunnen worden in onze regio.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in the brewery.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen. De man die dit weekend in het Cocomeer in Italië vermist raakte, was een 45-jarige Enschedeer. De man sprong in het water om zijn zoon te redden. Een dag later werd zijn lichaam gevonden in het meer. De vader had een bootje gehuurd met zijn 3 kinderen. Het oudste kind van 16 jaar raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna de vader hem nasprong. Het bootje dreef vervolgens af op het Cocomeer. Het in brand steken van de auto van een Syrisch vluchtelingengezin in Geesteren zorgt voor felle reacties. De vader van het gezin zegt dat hij moest huilen vanwege de brand. Burgemeester Anko Posma van Tubbergen laat weten dat de gemeente het gezin hulp en ondersteuning wil bieden. De auto van het vluchtelingengezin werd in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestoken. Eerder werden al de ruiten van de woning in Geesteren ingegooid, al woonde het gezin er toen nog niet. En in Glanenbrug zijn de hulpdiensten gisteravond massaal uitgerukt voor een melding van een persoon in het water. Maar in het water aan de Symfoniestraat bleek geen mens, maar een teddybeer te drijven. De brand heeft de teddybeer uit het water gehaald, waarna alle hulpdiensten weer vertrokken. En dan het weer voor Twente. Naast stevige bewolking is de zon vandaag ook af en toe te zien. Het wordt met 22 graden de meest frisse dag van de week. Vanaf morgen gaat het kwik flink omhoog. Het wordt dan zo'n 28 graden.
12: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens staat 2 kilometer file bij de grens. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

C'est la vie van Chef Special. En uitstekend nieuws was dat Benson Boone met Sorry I'm Here for Someone Else. Voorlopig weekend natuurlijk de Grand Prix van Hongarije, gisteren gereden. Voorlopig is het even stil rondom de Formule 1. Een zomerstop zou je kunnen zeggen, want de eerstvolgende wedstrijd die vindt plaats op circuit Zandvoort. De laatste race vooralsnog. Die gaat plaatsvinden op 23 augustus.

Boeza, Magnetic en de Bellstars uit de jaren 80. Zoals een Engelse Dolly Dots hebben ze altijd gezien. Die hoort ze met Sign of the Times. Aanstaande donderdag is de eerste Sippelmarkt van dit seizoen in Oud-Marsum. Naast de leuke kramen en activiteiten wordt er ook aandacht besteed door het campagneteam van Mono. Zij gaan met ouders en kinderen in gesprek over het thema afleiding in het verkeer. Afleiding door bijvoorbeeld telefoon speelt natuurlijk een hele grote rol. Zo'n kleine 38% van de ongelukken of bijna ongelukken is te wijten doordat men met de telefoon bezig is en de aandacht niet bij het verkeer houdt. Daar gaat de aandacht dus naar uit.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Een betrouwbare elektrakeuring.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mens en relatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Experts waarschuwen bij RTL Nieuws voor een toename van branden in meterkasten. Vooral oudere groepen kasten raken overbelast, doordat steeds meer huizen zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen hebben. Daardoor neemt de kans op kortsluiting en brand toe. Ook adviseren deskundigen om meterkasten niet vol te stouwen met spullen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Ze zijn ontevreden over de onderhandelingen met de luchthaven en de beveiligingsbedrijven. Volgens de bonden wordt er te weinig gedaan aan de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het personeel. Welke acties er komen en wanneer is nog niet bekend. Prins Bernhard gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. Daar horen onder meer zijn vastgoedportefeuille en ook de belangen in circuit Zandvoort bij, zegt zijn woordvoerder. Kopers zijn Bernhard's zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Bernhard zelf wil verder met ondernemingen op het gebied van AI. En de Duitse politie heeft een tweede verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. Er was een tip dat bij de aanslagpleger nog iemand anders in de auto zat, maar er zou geen DNA zijn gevonden. Er zou ook geen link zijn met de vermoedelijke dader. Die reed met zijn bestelbus in op een groep feestvierders. Er viel 1 dode. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En tot zover het ANP Nieuws.
12: Dit is even de hart van de ANWB. File aan de grens op de A1 vanuit Hengelo 3 kilometer en een kwartier vertraging. Het staat stil door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven 9 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht en vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente.

Maxime Priest, lekkere zomerse muziek met Close to You. Weer is behoorlijk populair als het gaat om toerisme. Er is dan nog veel mogelijk ook. En daarom spoort de gemeente ondernemers en organisaties aan om te kijken hoe zij het toeristische aanbod verder kunnen versterken. De provincie Overijssel heeft hiervoor een subsidiepotje staan. Deze subsidie is vanaf 21 september aan te vragen. Men heeft dan wel een pre-advies nodig van Gasvrij Overijssel. En dat kan dan weer vanaf 1 september worden aangevraagd. De voorwaarden daarvoor zijn te lezen op de website regelen.overijssel.nl. Word je overvallen door dit bericht en heb je toch belangstelling? Kijk dan even in onze websites. Daar staat uitgebreide informatie.

0: 2.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
11: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken, BRTT, om meer nog grote euro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag. Vandalen hebben afgelopen weekend toegeslagen bij restaurant Bistro Dreams in Enschede. Een van de tafels op het terras is doormidden gebroken. Het staat zo haaks op wat we graag doen, zo schrijven de eigenaren van het restaurant op Facebook. Op het station van Enschede komen bijna 400 zonnepanelen te liggen. Die panelen worden geplaatst op de overkappingen van de sporen 1 tot en met 4. Door die honderden zonnepanelen is er straks voor de helft minder stroom nodig op het station in Enschede. En heb je altijd al een rol willen hebben in de promotievideo voor Enschede? Dan is er een kans. Enschede Promotie zoekt namelijk modellen voor een nieuwe promovideo. Je moet dan wel tussen de 30 en de 45 jaar oud zijn en er een beetje knap uitzien. Als je geselecteerd wordt, dan krijg je een cadeaukaart ter waarde van 100 euro per persoon. En dan het weer voor Twente. Het is met 22 graden de meest frisse middag van de week. Vanaf morgen gaat het kwik flink omhoog. Het wordt dan zo'n 28 graden.
14: Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de grens 2 kilometer, 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Duitse grens, een kwartier vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

John Mayer, Waiting on the World to Change. De OKID zomerweken zijn alweer in volle gang. Jaarlijks worden leuke activiteiten gehouden voor thuisblijvers. Met ook nu weer een hele spannende verhaallijn. Zo staan dit jaar de vier elementen centraal. Elke woensdag en zaterdag is er tussen 10 en 6 uur... een speelmiddag bij de Nutschool, gericht op de leeftijd tussen de 5 en 10 jaar oud. En ook worden nog uitjes gehouden, zoals bijvoorbeeld een zwembadbezoek en afsluitend uitje naar attractiepark Hellendoorn. OKID is nog op zoek naar vrijwilligers trouwens die de lekker mee willen draaien. Uitgebreide info van alle kanten is te vinden op oldenzaalkids.nl.

Toto met Hold the Line. Tot zover deze aflevering van de Uitzendkracht voor 27 juli. Precies 40 jaar geleden, in 1986, won de Amerikaan Greg LeMond de Tour de France. Zijn ploeggenoot Bernard Hinault wilde er nog alles aan doen om te winnen. Het was namelijk zijn allerlaatste tour, zijn afscheidstour zou je kunnen zeggen. Maar dat lukte niet, hij werd tweede. En wie ook afscheid nam, precies 40 jaar geleden, van de Tour de France, was onze eigen Joop Zoetemelk, winnaar in 1980. En hij werd tijdens zijn laatste tour...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Een 74-jarige man is aangehouden omdat hij 2 minderjarige meisjes zou hebben misbruikt en in het bezit was van kinderporno. Volgens de Telegraaf is de man al eens eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding, maar zegt niet om wie het gaat. Hij moet volgende maand voor de rechter verschijnen. De Haagse politie heeft tijdens een aantal acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. 9 mensen zijn opgepakt. Bij het vuurwerk zaten onder meer extreem zware cobra's, waar 5 keer zoveel flitspoeder in zit als in een cobra 6. Het meeste vuurwerk lag in huizen, soms zelfs in kinderslaapkamers. Spanje zet alles op alles om de grote natuurbranden de komende dagen onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt dat vanaf woensdag veel lastiger door de verwachte hitte en harde wind. In Spanje en Frankrijk zijn inmiddels 100.000 mensen geëvacueerd. Het Italiaanse nationale elftal krijgt niet Andrea Pirlo als bondscoach. Hij heeft gehoord dat hij niet meer in de race is, meldt hij op Instagram. Pirlo kwam onder vuur te liggen om zijn contacten met een Russisch bedrijf in sportweddenschappen. Ook zou hij niet ervaren genoeg zijn. Pirlo is nu hoofdcoach van United FC uit Dubai. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het steeds zonniger en het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt droog en zonnig. Morgen schijnt de zon flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En tot zover het ANP nieuws.
13: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens en 4 kilometer file. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file, 25 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A73 Nijmegen richting Maasbracht 10 kilometer file tussen Knopend Ewijk en Malden. En 5 minuten vertraging op de N810 Zevenhuis. Zevenaar richting Duiven tussen Afrit Groessen en de A12 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

0: erbij bent. Een nieuwe aflevering van Door de Middag hier op Twente FM. Vandaag geen Michel Otter, geen Mark, nee, maar wel met ondergetekende
1: Henk Ketting.
0: En ik ben je gastheer tot gewoon 4 uur vanmiddag. Wat gaan we doen de komende aantal uren? Nou, niet zo heel ingewikkeld, gewoon lekkere plaatjes draaien. De meeste mensen hebben vakantie en zo, hè, dus dat is wel lekker. Dat je niets hoeft, gewoon lekker thuiszittend, achter je radiootje, misschien wel in de tuin. Misschien ben je wel lekker bezig, een beetje aan het frummelen in je tuin of in je huis, dat soort dingen. Nou, wij zorgen gewoon dat we er lekkere muziek erbij hebben. En wat voor lekkere muziek hebben we dan? Nou, we gaan de plaatjes ook gewoon 3 om 3 draaien.

Nina Michelle hoorde je zojuist op je radio. En daarvoor Lady Gaga, The Dead Dance. Hey, leuk dat je erbij bent als je toch nog aan het werk bent. Ja, wij zijn dan samen aan het werk op deze mooie maandagmiddag. De eerste werkdag van de week alweer. Maar hey, misschien ben je nu ook wel bezig om je caravan in te pakken. Nou, wees blij, want het regent zonnestralen.

0: uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag. Vandalen hebben afgelopen weekend toegeslagen bij restaurant Bistro Dreams in Enschede. Een van de tafels op het terras is doormidden gebroken. Het staat zo haaks op wat we graag doen, zo schrijven de eigenaren van het restaurant op Facebook. Op het station van Enschede komen bijna 400 zonnepanelen te liggen. Die panelen worden geplaatst op de overkappingen van de sporen 1 tot en met 4. Door die honderden zonnepanelen is er straks voor de helft minder stroom nodig op het station in Enschede. En heb je altijd al een rol willen hebben in de promotievideo voor Enschede? Dan is er een kans. Enschede Promotie zoekt namelijk modellen voor een nieuwe promovideo. Je moet dan wel tussen de 30 en de 45 jaar oud zijn en er een beetje knap uitzien. Als je geselecteerd wordt, dan krijg je een cadeaukaart ter waarde van 100 euro per persoon. En dan het weer voor Twente. Het is met 22 graden de meest frisse middag van de week. Vanaf morgen gaat het kwik flink omhoog. Het wordt dan zo'n 28 graden.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. In het oosten staat nu 30 kilometer file in totaal. Op de A12 onder andere richting de Duitse grens sta je vanaf 7 naar 35 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. Op de A12 richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen de Duitse grens en Duiven. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 20 minuten extra. Tot slot 10 minuten vertraging op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. En tot zover de ANWB.

van de mooiste platen die ze ooit gemaakt hebben. Tears for Fears. Advice for the Young at Heart. En daarvoor Jonas Blue. En Edge of Desire op Twent FM. Op deze lekkere maandagmiddag. Ja. Geen Mark Schepers op je radio. Nee, die is er donderdag weer. Ook geen Michel Otter. Maar mis je Michel? Geen probleem. Dan moet je even naar de ochtendshow luisteren. Want daar is het.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Isoleren? BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl. Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goede nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: De organisatie van de Berlijnse Pride laat zich niet uit het veld slaan door de aanslag van afgelopen weekend, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam. Volgens de organisatie was het doel om mensen tegen elkaar op te zetten, maar dat laten ze niet gebeuren. Afgelopen zaterdag liepen honderdduizenden mensen mee in de Duitse hoofdstad. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel hulpvragen van Nederlanders in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring hebben ze niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan, zegt de directeur. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal vragen af. De politie heeft in Pijnakker een 17-jarige scooterdief aangehouden die levensgevaarlijke toeren uithaalde toen hij aan de politie wilde ontsnappen, meldt Omroep West. Hij scheurde weg, rakelings langs omstanders. Toen een motoragent naast hem reed, werd ook die aangereden. De agent zit nu gewond thuis. En steeds meer Britten willen Grieks leren na het succes van de film The Odyssey. Volgens een analyse van Google Trends is het aantal zoekopdrachten naar Griekse lessen in een maand tijd ruim 5 keer zo hoog geworden. Taaldeskundigen denken dat de film veel mensen nieuwsgierig heeft gemaakt naar de taal en cultuur van Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds zonniger. Het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt zonnig en droog. Morgen schijnt de zon ook flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens 7 kilometer file. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 11 kilometer file. Een kwartier vertraging door een ongeluk, de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Het was steeds populairder, hè, eigenlijk, die country music. Dit was er ook eentje. Sabrina Carpenter en Mind Child. Aan het begin van het tweede gedeelte van dit programma op je radio. En dit programma heet gewoon Door de Middag. En zo simpel is het ook. Tot 4 uur ben ik bij je. Mijn naam is Henk Kerk. Leuk dat je erbij bent. Geen Mark vandaag. Nee, die is de donderdag weer. Ik heb het al eerder gezegd. Maar dat maakt niet uit, hè, want de plaatjes zijn gewoon uitgezocht door Mark. Dus die gaan we gewoon ook draaien. Heeft hij helemaal mooi voor me in een lijstje gezet, zodat ik me niet kan vergissen. En heeft er nog op een papiertje bij geschreven: Henk, vergeet niet deze plaat te draaien. Nou, dan...

Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor...

Voor je het vergeten hoe deze plaat heette, die heette gewoon Love Song Sarah Bareilles. Met de lekkerste muziek op je radio. We gaan even terug naar de jaren 80. Tegenwoordig kunnen ze niet met elkaar door één deur. Nee, deze mannen van Hall & Oates hebben verschrikkelijke ruzie met elkaar. En raad eens waar die ruzie over gaat. Dus één wilde gok. Inderdaad, het gaat gewoon weer over de centjes. En niets anders dan centjes. Want daar hebben de meeste mensen toch ruzie over, denk ik. Vooral als artiesten zijn. Royalties en dat soort dingen maar meer. Krijg je iets meer dan ik? Heb ik dat nummertje geschreven? Heb ik dat woordje in de tekst gezet? Dan heb ik recht op meer centjes dan jij. Ja, goed, zoiets zal het zijn geweest, denk ik, waarom ze ruzie hebben. Maar goed, toen ze nog geen ruzie hadden, maakten ze wel heel veel lekkere muziek. En dit is zo'n voorbeeld ervan. We draaien regelmatig hier op Twente FM. Hier is Man Eater.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in the brewery.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. Vandalen hebben afgelopen weekend toegeslagen bij restaurant Bistro Dreams in Enschede. Een van de tafels op het terras is doormidden gebroken. Het staat zo haaks op wat we graag doen, zo schrijven de eigenaren van het restaurant op Facebook. Op het station van Enschede komen bijna 400 zonnepanelen te liggen. Die panelen worden geplaatst op de overkappingen van de sporen 1 tot en met 4. Door die honderden zonnepanelen is er straks voor de helft minder stroom nodig op het station in Enschede. En heb je altijd al een rol willen hebben in de promotievideo voor Enschede? Dan is er een kans. Enschede Promotie zoekt namelijk modellen voor een nieuwe promovideo. Je moet dan wel tussen de 30 en de 45 jaar oud zijn en er een beetje knap uitzien. Als je geselecteerd wordt, dan krijg je een cadeaukaart ter waarde van 100 euro per persoon. En dan het weer voor Twente. Het is met 22 graden de meest frisse middag van de week. Vanaf morgen gaat het kwik flink omhoog. Het wordt dan zo'n 28 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is Door de Middag.

Homebreaker. Dat is Somber, zijn laatste single hier op Twente FM. Nou, als je denkt, ik wil zelf ook nog wel eens een keer een plaatje horen op die radio van jullie. Nou, kan je hem gewoon even doorgeven. Ga dan even naar de WhatsApp en geef even jouw plaat door. En misschien draag ik hem dan zo wel in de show. Maar eerst nog even 5 Seconds of Summer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
14: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Parijs heeft een man 3 vrouwen neergestoken. 2 zijn er slecht aan toe. Hij werd vrijwel meteen daarna opgepakt door een agent die op dat moment vrij was. De verdachte zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De autoriteiten zeggen dat hij tijdens een arrestatie wartaal uitsloeg. Nu er camera's staan op de Merwedebrug bij Gorkum, rijdt er flink minder zwaar verkeer overheen. Omdat de brug verzwakt is, geldt er verbod voor vrachtwagens en touringcars. Maar tot zaterdag stonden er nog geen camera's en trokken veel chauffeurs er zich niks van aan. Zij riskeren nu een boete van €500. Bij de start van World Pride in Amsterdam zijn tientallen meldingen binnengekomen van discriminatie tegen LHBTI'ers. Normaal zijn het er een paar per dag, maar afgelopen weekend meer dan 70, zegt de organisatie. De meldingen kwamen van mensen die bij evenementen waren als Milkshake of the Pride Walk. En FIFA-baas Infantino verdedigt de omstreden beslissingen op het WK voetbal. Hij schrijft dat het toernooi een groot succes was en dat de pers aan haatzaaien doet en dingen verzint. De meest omstreden beslissing misschien wel was het intrekken van een rode kaart van een Amerikaanse speler na bemoeienis van president Trump. Het weer nu van Weer Online. Hier en daar valt nog een bui, maar straks breekt ook de zon door. Het is een graad of 21. Morgen is de zomer weer terug en gaan we richting de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land. In de grensstreek om te beginnen de A12 richting Duitsland vanuit Arnhem. Bij de grenscontrole is haar 10 minuten oponthoud. En de andere kant op dezelfde A12. Daar gebeurde eerder een ongeluk bij Duiven. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd daar ook een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Henk Ketting.

mijn fout. Ik ga het even kijken hoe ik zo kan repareren. Hey, goeiedag. Leuk dat je erbij bent. We zijn hier bij je door de middag. Zometeen heb ik nog muziek voor je van Katja Gugu, Lionel Richie. En wat dacht je bijvoorbeeld nog van Duran Duran? En om niet te vergeten, deze lekkere plaat. Daar

Als je de hele tijd al luistert, dan weet je dat ik eerder de knopjes van het mengpaneel heb afgehaald. Per ongeluk, ja, deze per ongeluk voor. Maar gelukkig, ik heb het opgelost. Ze zitten weer vast. Dus degene die zo meteen na mee komt, die heeft er geen last van, hoop ik. Goedemiddag trouwens. Ik zei het al, we hebben nog muziek voor je van Lionel Richie. Ken je dat leuke nummer van hem nog, Cela, uit de jaren 80. Toen in zijn hoogtijdagen maakte hij een aantal van die lekkere plaatjes. En dit was er ook zo een van. Nou, die heb ik voor je klaarstaan. Na Katja Gugu en Too Shy.

0: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Mens en relatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
9: Een betrouwbare elektrakeur.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Enter houdt donderdag 30 juli de 58ste editie van de Paarden- en Ponymarkt op het Dorpsplein en in de Dorpsstraat, een van de weinige overgebleven paardenmarkten in de regio. Vanaf 6 uur worden al paarden en ponies verhandeld, al is volgens marktmeester Johnny Jansen vooral de ware markt bepalend voor het succes. Tijdens de markt wordt ook het mooiste paard en de mooiste pony gekozen. Enschede zette de afgelopen jaren een socialere koers in bij bijstand en WMO met menselijke maat als uitgangspunt. Sociaal advocaat Jan Belief ziet weliswaar effecten, maar vindt dat er aan de mentaliteit weinig is veranderd. De Enschedese commissie bezwaarschriften stelde vast dat veel bezwaren voorkomen kunnen worden door beter gemeentelijk voorwerk. Ruim de helft van de bezwaren werd al vooraf ingetrokken, in 35% van de gevallen omdat de gemeente een ander besluit nam. En aan de Gravenallee tegenover landgoed Huizen Almelo maaide oogstgroep Almelo zaterdagochtend de roggen geheel op traditionele wijze en in klederdracht van vroeger. De mannen gebruikten zicht en pikhaak, waarna de vrouwen de roggen bonden. Tussendoor was er koffie, een praatje en accordeonmuziek, terwijl kleinkinderen tussen het veld speelden. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het droog, komt de zon er wat vaker bij. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 23 tot lokaal 24 graden. Morgen wordt het zonnig en warm.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Hey, even tussen jou en mij. Werk je nou echt of ben je net als wij gewoon bezig met professioneel tijdvullen? In dat geval, lekker bezig.

Furtado. Like a bird op 2FM. En tot zover deze aflevering van Door de Middag. Morgen om 1 uur ben ik weer bij je terug. Ik wens je nog een hele fijne maandagmiddag. En zometeen gaan we op weg naar van werk naar huis. En dat doen we dan met Jordi. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieslandveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieslandveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In een hotel in Duitsland is een dode Nederlander gevonden. Hij zou vermoord zijn. Het personeel kreeg argwaan toen hij niet op tijd uitcheckte en vond hem in zijn kamer. Er is een verdachte in beeld, een man die samen met het slachtoffer naar het hotel zou zijn gereden. Het hotel ligt vlak over de grens bij Nijmegen. Op het Malawi-meer in het zuiden van Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze staken met 3 bemanningsleden in een speedboot vanuit Tanzania het meer over, maar kwamen niet aan in Malawi. Volgens media daar wordt naar ze gezocht. Buitenlandse Zaken zegt in contact te staan met hun families. In Parijs heeft een verwarde man 3 vrouwen aangevallen met keukenmessen. 2 raakten zwaar gewond. De steekpartij was in de buurt van Montmartre bij de Sacré-Cœur, waar de verdachte ook werd opgepakt. Hij zou psychische problemen hebben. Verder is er niks over hem bekend, ook niet over zijn motief. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug in Gorinchem staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met daarop teksten als help. Ook in Nieuwegein wordt actie gevoerd en voor vanavond staan meer acties gepland. De boeren hadden al gezegd dat ze geen snelwegen of bruggen gaan blokkeren. Het weer nu van Weer Online. Op steeds meer plaatsen opklaringen en zon. En het is een graad of 21. Vanaf morgen hogere temperaturen die richting de 30 graden gaan. En dat was het nieuws van het ANP.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt uiteraard langzamer op de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente.

0: met buien. En maximum temperaturen van zo'n 21 graden. Maar het wordt tropisch warm deze week. En straks hoor je meer over dat weer.
1: Twente actueel.
0: Volgens nog dus aanhoudende droogte. Hoewel er gisteren en vandaag de nodige buien overtrokken, blijft het volgens nog, voor zover de voorspellingen reiken, droog na vandaag. Nou, dat zorgt voor veel problemen. Afgelopen weekend een historische afsluiting van het Twentekanaal. Het kanaal vanaf de IJssel naar Twente werd afgesloten vanwege de lage waterstanden. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En dat zorgt natuurlijk voor veel uitdagingen voor het Twentse bedrijfsleven, voor de aanvoer en afvoer van goederen. Dat kan dus voorlopig niet over het water. Verder een dramatisch ongeval afgelopen weekend in Italië. Het Como Meer, daar is een 45-jarige Enschedeër overleden. Hij sprong in het water omdat zijn zoon in de problemen kwam. Die wilde die redden en uiteindelijk werd hem dat dus zelf fataal. Zijn lichaam werd gisterenmiddag gevonden. En verder ook ander nieuws in de regio. De oudste fietsvierdaagse van Nederland, die gaat vandaag van start. Dat gaat gebeuren in Almelo, dat wist je misschien niet. Maar de oudste fietsvierdaagse wordt gewoon in Twente verreden. Nou, daarover straks meer. En natuurlijk andere dingen in de middagshow. Je hoort zo meteen Flemming en Meteor, Level 42. En ook Miley Cyrus, eerst tijd voor de lekkere track. Vandaag Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Niet nodig van de Belgische zanger Meteor met Fleming samen. En daarvoor nog Stevie Wonder. I just called to say I love you.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: Ja, dat moest je de jaren 80 doen als je dat wilde. Dan moest je bellen. Tegenwoordig doe je gewoon een appje of een snapje of een TikTokje. Of doe je dat? Een TikTokje is een dansje volgens mij. Maar social media was er toen nog niet, zullen we maar zeggen. Het is maandag. Welkom. De eerste werkdag van de week voor alle bikkels die nog steeds aan het werk zijn. Of alweer aan het werk zijn. Want ook die mensen ken ik. Of misschien heb je lekker zomervakantie. Dan heb je vandaag een afkoeldag, zou ik bijna willen zeggen. Op de meeste plaatsen zo'n 21 graden. Maar het wordt deze week opnieuw tropisch warm. Met later deze week hoge 35, dus laat ik het zo zeggen. Details over het weer uiteraard straks met commotie gisteren in Glanerbrug. Hulpdiensten rukten massaal uit vanwege een melding van een persoon te water, waar uiteindelijk bleek het te gaan om een teddybeer. Ja, better safe than sorry, zullen we maar zeggen. Het gebeurde rond 9:15. Commotie daar dus aan de Symfoniestraat, maar uiteindelijk bleek het dus een hele grote teddybeer die in het water dreef. Viel dus allemaal gelukkig mee. Verder natuurlijk een mooi sportief weekend achter de rug. Ik weet niet of je de Tour hebt gevolgd. Gisteren was de ontknoping natuurlijk in Parijs. Ook veel mensen van Twente FM waren erbij. Hè? Ja, het is echt. We hebben hier onvoorstelbaar veel liefhebbers van de Tour. Dus ook die waren gewoon live op die Champs-Élysées en in Montmartre. Dus dat leverde mooie beelden op die we ook in onze interne app voorbij zagen komen. Maar het was natuurlijk ook een hele mooie ontknoping. Spannend. En met Pogacar en met Van der Poel, die uiteindelijk dus een historische zege wist, de ritzege wist te winnen. En Pogacar die natuurlijk de Tour op zijn naam schreef. Dus dat was een mooi spektakel. En daarmee in ieder geval een mooi sportevenement.

0: 80.
1: Klinkt een beetje jaren 80, maar dat is niet zo heel gek, want ze werkte namelijk samen met Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac. En dat is dat duidelijk te horen in deze single, die niet een hele dikke hit werd, maar wel leuk om een keer te horen. Secrets van Miley Cyrus, daarvoor Level 42 met Hot Water bij de middagshow voor Twente. Het is Twente, komt thuis in de vakantieperiode. De studio ligt vol met komkommers, zullen we maar zeggen. De zogenaamde komkommertijd, maar ook wij sprokkelen zo her en der wel wat streeknieuws bij elkaar. En zo meteen krijg je daarvan een update hier op de radio. Ook onderweg Tina Turner, de best, die werd aangevraagd door Martin. Die mailde naar jordi@twentefm.nl, dus die hoor je zo meteen ook in eerste tijd voor. Die grote hit van Robert van Hemert, de Zandloopster.

0: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl. Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Enter houdt donderdag 30 juli de 58e editie van de Paarden- en Ponymarkt op het Dorpsplein en in de Dorpstraat, een van de weinige overgebleven paardenmarkten in de regio. Vanaf 6 uur worden al paarden en ponies verhandeld, al is volgens marktmeester Johnny Jansen vooral de ware markt bepalend voor het succes. Tijdens de markt wordt ook het mooiste paard en de mooiste pony gekozen. Enschede zette de afgelopen jaren een socialere koers in bij bijstand en WMO met menselijke maat als uitgangspunt. Sociaal advocaat Jan Belief ziet weliswaar effecten, maar vindt dat er aan de mentaliteit weinig is veranderd. De Enschedese commissie bezwaarschriften stelde vast dat veel bezwaren voorkomen kunnen worden door beter gemeentelijk voorwerk. Ruim de helft van de bezwaren werd al vooraf ingetrokken, in 35% van de gevallen omdat de gemeente een ander besluit nam. En aan de Gravenallee tegenover landgoed Huizen Almelo maaide oogstgroep Almelo zaterdagochtend de roggen geheel op traditionele wijze en in klederdracht van vroeger. De mannen gebruikten een zicht- en pikhaak, waarna de vrouwen de roggen bonden. Tussendoor was er koffie, een praatje en accordeonmuziek, terwijl kleinkinderen tussen het veld speelden. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het droog, komt de zon er wat vaker bij. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 23 tot lokaal 24 graden. Morgen wordt het zonnig en warm.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Tina Turner, grootheid. Helaas niet meer onder ons, maar wat een fijne muziek heeft zij achtergelaten. Zeg met The Best als een van haar grote hits. En daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Op de redactie van 1Twente wordt het allemaal voor je bijgehouden. En op onze website 1Twente.nl. Vind je meer nieuws uit Twente? Ook online, meer Twente FM via twentefm.nl/luister. Heel veel extra radioprogramma's. Zo vind je daar het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met aandacht voor de Twentse alternatieve muziekscene. Met in deze aflevering een gesprek met Lian. Zij is de nieuwe frontvrouw van The Roundabouts. Nieuwe band, nieuwe frisse wind door de band. En zij praat erover in de studio van Die Gasten van Donderslag. En de nieuwste aflevering check je via onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl/luister.

klassiekers. Disco bolletje erbij. Beetje dance classic is het wel tot deze. Earth, Wind and Fire. And the Love Goes On. En daarvoor hoorde je nog Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy. Nou ja, vandaag kan dat nog, want het wordt de komende dagen in een rap tempo heter. Met vandaag dus 21 graden. En we hebben zelfs in de middag een paar buitjes. Voor de natuur prettig, maar het zal bij lange na niet voldoende zijn om die langdurige droogte die we al weken hebben, om die een beetje het hoofd te bieden. Vanavond en vannacht is het zo goed of droog. De minimumtemperatuur in Twente ligt rond de 14 graden. Morgen, je dinsdag, dan is er volop ruimte voor de zon. En het wordt dan 28 graden, dus het wordt warm. Nou, als je denkt dat is al warm, dan wordt het nog een paar dagen erger. Woensdag en donderdag ook veel zon, dan 33 tot lokaal 35 graden. Tropisch hitte dus, later in de week ietsje minder warm, maar het blijft heet hoor, 27 tot 28 graden. Droog en volop ruimte voor de zon.

Alex Warren en zijn grote hit van dit moment, Fever Dream, bij de middagshow. En daarvoor de Prince en de New Power Generation en Cream. Nou, je room erbij, lekker. Om je dag af te romen zo aan het einde van de werkdag. Voor alle bikkels die aan het werk zijn. Zometeen de 5 uur uit je dakplaat. De muzikale afsluiting van de eerste werkdag van de week. Voor iedereen die een werkwerk heeft. Je hoort hem zometeen en suggesties zijn van harte welkom. Via de mail op de app Jordi@

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
8: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De rechter heeft 2 broers uit Zuid-Holland veroordeeld voor mensenhandel. Ze kregen gevangenisstraffen tot 4 jaar. De slachtoffers van tussen de 13 en 17 waren vluchtelingen uit Oekraïne die eerst gewone baantjes kregen, maar later sekswerk moesten doen. De broers zouden fan zijn van Andrew Tate. Buitenlandse Zaken weet dat op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika 4 Nederlanders worden vermist en staat de familie bij. De Nederlanders staken met een speedboot vanuit Tanzania over naar Malawi, maar kwamen daar nooit aan. Er is een zoekactie begonnen en vissers en andere schippers is gevraagd om naar ze uit te kijken. In een hotel in Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. Volgens een Duitse krant is het een 35-jarige man uit de regio Enschede en is hij gewurgd. Er is een verdachte in beeld, een man die met hem meeging naar zijn kamer. Of hij ook uit Nederland komt, is niet bekend. Oud-Ajaxie Dusan Tadic keert terug op de Nederlandse velden. Hij heeft een contract getekend bij NEC dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie en voor het eerst in jaren Europa ingaat. Tadić heeft een indrukwekkende cv. Zo speelde hij eerder ook in de Engelse en Turkse competitie. Het weer nu van Weer Online. De buien maken op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Vanaf morgen hogere temperaturen. We gaan richting de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente.

0: Lente actueel.
1: En vandaag gelukkig niet minder hete dag, maar het is een voorbode voor een tropische week met vooral donderdag en woensdag temperaturen van ruim in de 30. En straks hoor je uiteraard meer over de weersvooruitzichten voor de komende dagen. Het blijft in ieder geval droog en dat zorgt voor veel problemen in de natuur en ook in het transport. Want afgelopen zaterdag werd het Twentekanaal voor het eerst in de geschiedenis volledig afgesloten voor het scheepvaartverkeer vanwege de lage waterstanden in de IJssel. Kan het niveau in het kanaal niet meer op hoogte gehouden worden. En daarom is het kanaal nu volledig afgesloten. Dat zorgt voor de nodige hoofdbrekens voor de Twentse bedrijven die afhankelijk zijn van de aan- of afvoer van hun goederen via het Twentekanaal. Nou, dat dus in ieder geval. Verder een noodlottig ongeval in Italië. Een 45-jarige man uit Enschede is om het leven gekomen door verdrinking in het Como-meer. Dat hij zijn 16-jarige zoon achterna sprong die in de problemen kwam. Die is overigens wel gered, maar de man overleefde het niet. En zijn lichaam werd gisteren gevonden in het Como-meer. Heftige bericht in ieder geval. Dat en meer. We gaan het er ook over hebben in de middagshow met zometeen muziek van Maarten. Ik heb Brand Van 3000 voor je en ICT.

was de jaren 90. Lekkere zomerrit destijds. ICT en Lasciati Tentare uit Italië. Inspiration Color. En wat was het andere? Die Theo ook alweer. Trash, volgens mij. Oh ja, Trash. Dat is inderdaad. En daarvoor nog Noah Kahan en Stick Season bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Dat luidt je ons aan hebt staan in ieder geval. Zo hoor je in ieder geval fijne muziek en blijf je ook nog een beetje op de hoogte. Met vandaag toch wat transfernieuws. Tenminste, het lijkt erop dat Dusan Tadic naar NEC gaat. Dat is toch niet dat Nijmegen nou zo bijzonder is voor ons. Maar Tadic is natuurlijk een gangmaker uit het verleden bij FC Twente. Ging toen voor veel geld naar een andere club. En lijkt dus nu transfervrij naar NEC in Nijmegen te gaan. Nou, dat zou toch leuk zijn als die weer in de Eredivisie gaat voetballen. Dus is het ook. Nou, deze week een belangrijke week voor FC Twente in het voetbal trouwens. In de Europa League, de voorrondes daarvan, moeten ze in de return tegen de Hongaarse club Fenerbahce gaan zien dat ze daar in ieder geval de winst weghalen. Zou lekker zijn. En natuurlijk gisteren een mooi sportief weekend. De ontknoping van de Tour op de Champs-Élysées met een mooie Nederlands tintje met de overwinning van Van der Poel. Die daarmee in ieder geval historisch de overwinning van de laatste etappe op zijn naam schreef. Dat was mooi. Pogacar ging natuurlijk met de winst van de Tour er vandaan. Maar het was een mooi spektakel en ook veel inside beelden die we kregen van allerlei collega's van Twente FM die daar aanwezig waren. Dat is toch mooi. We hebben best wel wat toeliefhebbers hier zo binnen de muren van het radiostation. Dat zijn leuke dingen. We hadden het al over een uitzending die we daar misschien moeten gaan maken volgend jaar. Dit is Maarten en Ray Dalton. Don't worry.

Ik vind dit wel lekker plaatje, Ram Van 3000. Dat was helemaal niet zo'n hele dikke hit destijds, eigenlijk het begin deze eeuw. Maar Astounded. En dan ben ik vooral benieuwd naar het einde van de plaat. Ik denk, welke hit zou daar achteraan komen? Want dat klinkt ook zo lekker zomers. Ik heb het nog nooit kunnen ontdekken, maar mocht jij het weten, stuur me even een mailtje. Dit is Twente FM, het radiostation voor Twente. Voor je maandag, de eerste werkdag van de week, die op zijn einde is gelopen. Met nieuwe muziek van Yves B.

0: toetsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, omheen nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Enter houdt donderdag 30 juli de 58ste editie van de Paarden- en Ponymarkt op het Dorpsplein en in de Dorpsstraat, een van de weinige overgebleven paardenmarkten in de regio. Vanaf 6 uur worden al paarden en ponies verhandeld, al is volgens marktmeester Johnny Jansen vooral de ware markt bepalend voor het succes. Tijdens de markt wordt ook het mooiste paard en de mooiste pony gekozen. Enschede zette de afgelopen jaren een socialere koers in bij bijstand en WMO met menselijke maat als uitgangspunt. Sociaal advocaat Jan Belief ziet weliswaar effecten, maar vindt dat er aan de mentaliteit weinig is veranderd. De Enschedese commissie bezwaarschriften stelde vast dat veel bezwaren voorkomen kunnen worden door beter gemeentelijk voorwerk. Ruim de helft van de bezwaren werd al vooraf ingetrokken, in 35% van de gevallen omdat de gemeente een ander besluit nam. En aan de Gravenallee tegenover landgoed Huizen Almelo maaide de oogstgroep Almelo zaterdagochtend de roggen geheel op traditionele wijze en in klederdracht van vroeger. De mannen gebruikten zicht en pikhaak, waarna de vrouwen de roggen bonden. Tussendoor was er koffie, een praatje en accordeonmuziek, terwijl kleinkinderen tussen het veld speelden. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het droog, komt de zon er wat vaker bij. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 23 tot lokaal 24 graden. Morgen wordt het zonnig en warm.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens vanwege die politiecontroles. Vanaf Beek 2 kilometer en nu 10.

Maar het is maandag, het is niet anders. Nou ja, voor iedereen die deze week gewoon aan het werk is natuurlijk. Want heel veel mensen hebben lekker vakantie. Je werd bijgepraat. Het laatste nieuws uit Twente hoorde je zojuist voorbij komen. En wil je meer nieuws, dan ga je naar onze website 120.nl. Met veel Callens onderweg naar Toto.

grootheid. Phil Collins, Cecilia. En daarvoor nog iets anders uit de jaren 80. Ook zo'n grote band in die tijd met veel hits. Tota hoorde je en Georgie Porgy. Voor je maandagmiddag. Lekker onderweg naar de maandagavond. Met vandaag een minder hete dag. Maar hou rekening met tropische temperaturen vanaf morgen en daarna. Dat is nog wel een uitdaging. Misschien wel voor de deelnemers van de oudste fietsvierdaagse van Nederland. Die wordt namelijk gewoon in Twente verreden. Dat wist ik helemaal niet. Maar morgen start de officiële Twentse fietsvierdaagse vanuit Almelo. Al meer dan 40 jaar historie. En vanaf vanavond 7 uur kun je ook inschrijven als je dat zou willen. En dan kun je ook alvast je fiets stallen bij het Theaterhotel in Almelo. Zodat je in ieder geval dat vast geregeld hebt om vanaf morgen dus van start te gaan. Met weer routes van 30, 45 of 65 kilometer. En die routes die voeren dan steeds de andere kant van Twente op. Morgen dan gaan ze richting Bentalo. Woensdag in de richting van Hellendoorn. Donderdag richting Weerselo. En vrijdag wordt afgesloten met de route via Langeveen en Kloosterhaar. Dus als je deel wilt nemen, dat kan nog steeds. Morgen start die officieel en vanaf 7 uur dan is de inschrijving, kun je alvast inschrijven. En ook morgen zou dat nog kunnen hoor, dus geen haast. Maar dan heb je het in ieder geval vast geregeld. Sommige mensen vinden het fijn om alvast een beetje vooruit te denken, zeg maar. De oudste fietsvierdaagse van Nederland. Hij is ook na te lezen, dit bericht, op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. Met zometeen de Eye of the Tiger. Leuke suggestie, kan middag hier de mail van Tom. En eerst is dit de nieuwe Bruno Mars, On My Soul, bij Twente komt thuis tot 7 uur.

Wereldwijd inspireert dit nummer nog steeds heel veel sporters, hè? Eye of the Tiger van Survivor. Dat was de titelsong van de film Rocky 4 met Sylvester Stallone. En het verhaal gaat dat Sylvester Stallone aanvankelijk heel graag het liedje van Queen wilde gebruiken. Another One Bites the Dust. Maar Queen gaf daar toen geen toestemming voor. En toen moest hij wat anders. Toen werd het Survivor. En die scoorde daar een hele dikke hit mee met deze plaat. Welkom bij Twente FM, het radiostation voor Twente. We staan op de drempel van je maandagavond. Dan is de kop van deze werkweek weer af voor alle bikkels die gewoon aan het werk zijn. Met tot 7 uur, dus Twente komt thuis. Straks hoor je meer nieuws uit Twente en heel veel fijne muziek. Bijvoorbeeld nu Mariah Carey.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Nijmegen zitten nu 4 mensen vast voor de zware mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten vorige week. Hij raakte ook zijn telefoon en geld kwijt. De verdachten zijn zelf naar de politie gegaan. Anders zou hun foto herkenbaar op internet worden gezet. 2 zijn minderjarig. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt extra gesurveilleerd door de politie. Afgelopen weekend waren meerdere woningen en auto's beklad met scheldwoorden tegen de komst van een AZC. De politie denkt dat de bewoners voor asielopvang zijn. Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen in Engelen. In Hamburg worden komend weekend de veiligheidsmaatregelen met Pride extra aangescherpt. Zo zijn er veel meer politieagenten op de been. Aanleiding is de aanslag eergisteren bij Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en bijna 30 mensen gewond raakte. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. En de FIFA heeft bekendgemaakt wie het mooiste doelpunt heeft gemaakt van het WK voetbal. Het is Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië. Hij kreeg de meeste stemmen voor de gelijkmaker tegen Argentinië. Hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in de kruising. Cabral werd in Rotterdam geboren. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Ter hoogte van Barneveld is 1 rijstrook dicht door een ongeluk. De vertraging is net geen 5 minuten. En nog steeds drukte voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oud-Dijk ongeveer 2 kilometer en 5 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: was de WK-titelsong 2026. Met uiteindelijk de WK-winst voor Spanje. Met Shakira en Burna Boy en Die Die.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog gele tanden of...

0: net als u bekijkt. De Best Fake Smile, de B-keus van vandaag, oftewel James Bay. Hartelijk welkom, 10 minuten over 6. Het is 27 juli. Vandaag hadden we een dag die wat minder heet was, met zelfs een paar buien vanmiddag. Maar de komende week tropische temperaturen.
1: Twente actueel.
0: Het zou donderdag en woensdag wel eens 35 graden kunnen worden. Straks hoor je meer over dat weer voor de komende dagen. Het is vooral pittig ook voor de Vierdaagse fietsers. Hè. Die gaan morgen van start in de oudste Vierdaagse van Nederland in Almelo. We hadden het er net al even over. En verder natuurlijk ook ander nieuws. Commotie gisteren in Glaanderbrug. Daar dachten hulpdiensten dat er een persoon te water was geraakt. Het bleek uiteindelijk om een hele grote teddybeer te gaan. Nou, dat viel gelukkig mee. Maar ja, je zal hem aan moeten staan, zeg maar. En ook ander nieuws uit de streek. Het is wel een beetje komkommertijd, moet ik zeggen. Dus de studio ligt vol met die groene dingen. Maar nou ja, gelukkig zijn er ook wel zaken die belangrijk zijn. Nou, zwemwater.nl, belangrijke tip. Mocht je deze week verkoeling gaan zoeken in een van de Twentse zwemwateren, check dan even. En Enschede gaat een nieuwe fietsstraat krijgen. Er zijn er al heel veel, hè? De straten waar zo'n bordje staat, auto te gast. En ook de Brinkstraat wordt omgezet naar zo'n fietsstraat. Dat is het deel tussen de Farvik-singel en de brug over de N35. Daar moet dus ook een fietsstraat gaan komen, zodat het veiliger is voor fietsers, is het idee. Nou, dat en meer, we gaan het erover hebben. Muziek heb ik ook voor je. Robin Schulz, Cool and the Gang. En ook Sam Frander en Olivia Dean. Eerst hoor je nu de Rag & Bone Man met Skin.

is liefde. Uit de gelijknamige bioscoophit. Ergens begin deze eeuw. Bluff hoorde je daarvoor nog de Rag & Bone Man met Skin bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Het is alweer maandagavond. We hebben het gered hoor. De kop is eraf van deze werkweek. En mocht je lekker zomervakantie hebben. Nou heerlijk joh. Je hebt vandaag best een redelijke dag. Het is niet al te heet. Maar hou rekening met de tropische temperaturen later deze week. Het is namelijk een week met, wat zullen we zeggen? 35 graden woensdag. Dat is altijd weer een beetje veel van het goede, zou ik bijna zeggen. Maar goed, we kunnen er zo weinig aan veranderen. Maar dom uitzitten, zeg ik dan. Enschede gaat een nieuwe fietsstraat krijgen. Ik zei het net al, de bedoeling is dat het gedeelte tussen de Farvik-Singel en de brug over de N35, dat is de Brinkstraat, nu ook een fietsstraat gaat worden. Dat betekent dat het asfalt wordt omgezet en dat de fiets daar dus de hoofdgebruiker wordt. En dan staat er auto te gast. En op zich natuurlijk een hartstikke mooi idee. Maar ik heb een tijdje in Enschede gewoond. En we hadden ook zo'n fietsstraat voor de deur liggen. Nou, dat was een soort takeaway highway, zeg maar. Al die voedselcoureurs, zeg maar. Die gasten die maaltijden rondbrengen, die vinden dat natuurlijk heerlijk. Die rijden op die zwaar opgevoerde elektrische fietsjes. Nou, het is, ik weet het, ik vond het er niet veiliger voor worden in ieder geval. Maar nou ja, dit gedeelte wordt dus ook een fietsroute, een fietsstraat dus van bijna 2 kilometer lang de komende tijd. Zijn de werkzaamheden in ieder geval in voorbereiding. De exacte planning is nog niet bekend. Maar mocht je denken, wat zijn ze daar nou weer aan het doen? Wordt dus ook een fietsstraat. Kan je maaltijd sneller bezorgd worden als je aan die kant van Enschede woont? Nou ja, dat dus. En deze week wordt het warm. Dat betekent dat er waarschijnlijk weer veel op uitgetrokken wordt naar de Twentse zwemwateren. Bijvoorbeeld het Hulsbeek, het Rutbeek of het Lageveld. Nou ja, wil je weten of het water nog steeds veilig is? Want vanwege de hoge temperaturen hebben we natuurlijk het risico op bijvoorbeeld blauwalg toe. Check dan altijd even de website zwemwater.nl. Dan weet je in ieder geval of het zwemwater veilig is. Waar je dus veilig kunt zwemmen en verkoeling kunt gaan zoeken deze week. Straks meer over het weer voor de komende dagen. Cool en de gang is onderweg. En dit is Robin Schultz.

FM. Wat goed dat je ons ontdekt hebt. Hoor je in ieder geval fijne muziek en hoor je ook nog een beetje het laatste nieuws in Twente. Cool in de gang zojuist met Ladies Night. Zometeen hier het Twente FM streeknieuws. Het laatste nieuws in Twente van de nieuwsredactie van 1 Twente is onderweg. Word je weer een beetje bijgepraat. En ook Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Die werd aangevraagd door Ellen. Dus die hoor je zo. Eerst Sam Fender en Olivia Dean.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hulpdiensten rukte zondagavond massaal uit naar de Symfoniestraat in Enschede na een melding over een persoon te water. Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse nadat omstanders verward waren geraakt door een object in het water. Het blijkt uiteindelijk te gaan om een speelgoedbeer. In het Como Meer in Italië is vandaag een levenloos aangetroffen lichaam geborgen van een 45-jarige man uit Enschede. De vader sprong in het water om zijn 16-jarige zoon te redden die tijdens het zwemmen vanuit een gehuurd bootje in de problemen was geraakt. En Tony Voren uit Almelo werkt aan een luxueus boek dat volgens hem wellicht een bestseller kan worden. In de podcast Wie A zegt vertelt de kleurrijke inwoner over dit bijzondere project. Hij gebruikt kunstmatige intelligentie voor het schrijven en haalt de onjuistheden er eigenhandig weer uit. Heb ik nu eigenhandig het weer voor Twente? Vanavond is het eerst nog zonnig. Komende nacht is er meer bewolking, maar het blijft droog. Het koelt af naar 15 graden. En morgen begint bewolkt en in de middag schijnt de zon volop en het wordt warm.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Welkom in je maandagavond met The Way You Make Me Feel zojuist. En daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. En ook online terug te vinden een nieuwe aflevering van het religieuze programma Holy One Touch. Met heel veel aandacht voor Twentse religie en cultuur op twentefm.nl. / luister vind je meer Twente FM. En dus onder andere de nieuwste aflevering van Holy One Touch. Zometeen meer over het weer. En dit is Wolf.

was een one-hit wonder in de jaren 90. Maar wel een leuke weer eens een keer op te draaien. Here Comes the Hot Stepper. En ook nog hier Wolf and All Things Under the Sun. Nou ja, die sun die zal veel aanwezig zijn. Hoewel die vandaag een klein beetje achter de wolken zat. Maar was er toch af en toe wat ruimte voor. Vanavond en vannacht dan is het licht bewolkt. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 14 graden. Morgen, de dinsdag, die is zon overgroten. En dat betekent dat de temperaturen ook flink gaan oplopen. Het wordt morgen 28 graden. Lichte sluierwolken kunnen er ook bij zitten. Dan de woensdag en de donderdag. Die gaan tropisch warm verlopen. Het wordt 33 tot lokaal 35 graden. Er is dus veel zon. En ook later deze week blijft het in ieder geval droog. De zon die houdt een hoofdrol. En het is ook nog zo dat de temperaturen aan de hoge kant blijven. Maar de echte 30ers die zijn we na donderdag kwijt. Met 27 tot 28 graden. Dat is natuurlijk gewoon bijzonder heet.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre. En tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live in the brewery.
11: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
13: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Frankrijk zijn in 3 weken tijd al meer dan 160 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. Dat meldt de Franse premier op X. Frankrijk heeft te maken met een recordjaar als het gaat om bosbranden. Er is al een gebied in vlammen opgegaan dat bijna net zo groot is als de provincie Utrecht. De politie onderzoekt enkele schietincidenten in de Utrechtse plaats Meidrecht. Daar zijn 4 panden beschoten. De eerste was gisterenochtend vroeg op een woning, daar raakte niemand gewond. En vanochtend werden ook kogelinslagen ontdekt bij een andere woning en 2 bedrijfspanden. De politie wilde verder weinig over kwijt. De politie houdt de situatie in 2 dorpen bij Den Bosch voorlopig extra goed in de gaten. Het heeft te maken met een opvang voor jonge asielzoekers. Tegenstanders zouden dit weekend woningen en auto's hebben beklad van mensen die voor zouden zijn. De burgemeester sprak er schande van. En in Amsterdam en Rotterdam komen vanwege de grote belangstelling extra voorstellingen van de film The Odyssey. Ze zijn vroeg in de morgen om 8 uur en midden in de nacht. En dat is een primeur, zegt Pathé. De film met Matt Damon en Anne Hathaway gaat over een mythische Griekse legerleider. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14 vannacht. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Morgen wordt fantastisch, Agda en de Munnik.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Goedenavond, welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse Escape from Reality. Ja, ik kijk even naar buiten. We zitten midden in de zomervakantie hier in Twente. En ja, mocht je nu ook vakantie hebben, want die kans is vrij groot. En dit ook dan nog hier gewoon in Nederland vieren. Dan, ja, dan kun je toch gewoon niet klagen. Dan heb je toch best wel lekker weer erbij. Ik denk dat het af en toe gewoon een lekker buitje. Net als gisteren en vandaag een beetje. En dan de komende dagen wordt het gewoon weer langzaamaan 30, 35 graden. En het weekend zo achter de 20. Ja, het is gewoon hartstikke lekker weer. En er zijn genoeg dingen te doen. Daarover hoor je straks meer, want om kwart over gaan we natuurlijk, kwart over zeven, even contact zoeken met Robert Kremer voor de Twentse evenementen de komende week, waar je nog naartoe kan, die nog niet zijn uitverkocht, onder de noemer Twente Rocks. En dat zo meteen. En de 80-90-100 regeling, een nummertje uit de 80s, de 90s en de zeros, met vanavond onder andere een cover uit 1987. En dat werd een enorme hit in vergelijking met het origineel uit 83. Dat is weer een stukje daarvoor. En, maar dat is nog niet dit uur, dat is het volgende uur. Gaan we toch nog even terugkijken op. Het was toch wel weer een fantastisch sportweekend, hè? Met of het nou gemotoriseerde sport was, of het was sport waarbij je zeg maar de beentjes rond moet laten gaan. We hebben toch allemaal weer genoten. Daar straks nog even een terugkijkje op natuurlijk. Maar we hebben ook de lekkerste muziek, heb ik voor je klaarstaan. Zometeen Nelly Furtado met Say It Right. Maar eerst het heerlijke nummer van Avicii, Addicted to You.
1: Dit is tot 9 uur.

0: Danny Furtado. Say It Right. Ja, hier bij de avonddienst op Twente FM. En ja, het is weer tijd geworden voor ons voor het wekelijkse eindimpje. Twente Rocks, alles over de Twentse eventen van de events, moet ik zeggen, van deze week. Die nog zijn te bezoeken. En als het goed is hangt aan de andere kant Robert Kremer. Goedenavond. Hang je? Ik probeer Robert even erin te krijgen.
1: Goedenavond.
0: Hoi. Ja. Hoor je mij? Robert, hoor je mij?
1: Nee.
0: Of hoor je het niet?
1: Goedenavond.
0: Hoi. Alles goed? Of jij hoort mij niet? Nee, voor zo te zien lijkt het erop dat Robert mij
1: ik heb
0: niet...
1: Ik vertraging op, denk ik.
0: Oh, je hoort me nu wel?
1: Nee, ik hoor je niet, Richard.
0: Niet?
1: Nee.
0: En nu? Nee, hoor je me nu wel? Nee, probeer je even wat dingetjes op het...
1: Dit geeft... Ik hoor je niet, Richard.
0: Nee, hoor je me niet? Nee, het gaat volgens mij gaat het niet helemaal goed komen. Ik probeer het hier nog even... Kijken of we nog wat... we gaan gewoon even met de knopjes spelen. En kijken of Robert mij... Of die toch nog mij

0: gaat horen. Ik vrees het. Ik vrees een beetje het ergste. Misschien dat hij me nu hoort. Robert? Nee, Robert. Het lijkt erop dat in ieder geval niet gaat lukken om Robert even op de draaitafel te krijgen. We gaan het zo meteen nog even proberen. Dan gaan we eerst even gewoon door met E17 en Around the World.
1: Nee, ik hoor je niet, Richard.

draaiden we in ieder geval wel George, Michael en Faith. Ik heb nog even geprobeerd om Robert te pakken te krijgen over alle evenementen deze week. En dan ga je dan toch een klein beetje missen waar je nog naartoe kan in Twente. Maar het lukt even niet. Het is wat het is. Maar wat ik wel even ga draaien, want ja, ik had wel een nummer klaarstaan. Want aankomende, en dat kan ik wel zeggen, aankomende zaterdag, op Oogst Broedplaat. Plaats Oogst in Hengelo. Daar vindt het Hartveld Noise Festival plaats. De deuren gaan open om 4:00. En er spelen 4 bands. De eerste band speelt om 6:00. En dan gaat het programma door tot en met een uur of 10, 11. Midnight Motel. Twee mensen van Midnight Motel hebben dat georganiseerd. Die spelen zelf ook die avond. Volgens mij rond 8:30. Even uit mijn hoofd. En daar kun je gewoon gratis naartoe. Op Broedplaats Oogst. En Midnight Motel, die kennen we, want die hier bij Twente FM hebben natuurlijk een warm hart voor Midnight Motel. Want die staan elk jaar ook bij ons in de onmeunige 999. Afgelopen jaar volgens mij nummertje 12. Maar ze hebben ook weer nieuwe plaat uit. Maar ook af en toe brengen ze er wat singles van uit. En die had ik klaarstaan. Ik denk, die moeten we draaien. Dus dat gaan we zeker doen. Dat kunnen we niet overslaan. Dit is de laatste fantastische track van Midnight Motel uit Hengelo, Broken Dreams.

0: Ja, een fantastische plaat van Midnight Motel, Broken Dreams. Dit bandje komt gewoon hier uit ons eigen Hengelo. Zometeen terug met de 80-90-100 regeling met vanavond een cover uit 1987... die een enorme hit werd in vergelijking met het origineel uit 1983. En ik heb ook nog Kid Rock voor je klaarstaan met All Summer Long.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hulpdiensten rukten zondagavond massaal uit naar de Symfoniestraat in Enschede na een melding over een persoon te water. Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse nadat omstanders verward waren geraakt door een object in het water. Het blijkt uiteindelijk te gaan om een speelgoedbeer. In het Como Meer in Italië is vandaag een levenloos aangetroffen lichaam geborgen van een 45-jarige man uit Enschede. De vader sprong in het water om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen vanuit een gehuurd bootje in de problemen was geraakt. En Tony Voren uit Almelo werkt aan een luxueus boek dat volgens hem wellicht een bestseller kan worden. In de podcast Wie A zegt vertelt de kleurrijke inwoner over dit bijzondere project. Hij gebruikt kunstmatige intelligentie voor het schrijven en haalt de onjuistheden er eigenhandig weer uit. Heb ik nu eigenhandig het weer voor Twente? Vanavond is het eerst nog zonnig. Komende nacht is er meer bewolking, maar het blijft droog. Het koelt af naar 15 graden. En morgen begint bewolkt en in de middag schijnt de zon volop en het wordt warm.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

Malang. Origineel natuurlijk van Lynyrd Skynyrd. Ja, Lynyrd Skynyrd, de band die bijna volledig om het leven kwam door een vliegtuigongeluk. Dat is natuurlijk even wat minder. Maar daarmee aangekomen bij de 80-90-100 regeling. Nummertje uit de 80-jaren, 90-jaren. En de Zero's. Ja, in omgekeerde volgorde. Maroon 5 hoor je zo meteen met Sunday Morning uit 2002. En daarvoor uit 1994 met hoor je Joe Cocker met Summer in the City. Maar we beginnen met een nummer. Ja, ik heb het over de band Heart. En Heart, ja, dat is wel een beetje mijn beentje. Maar dat komt omdat de stem van Al Wilson, die pakt mij gewoon enorm. En ja, als het goed is, ja, kan bijna niet anders. Maar ken je ze ook nog van de Kennedy Memorial Center? Daar wordt elk jaar worden daar prijzen uitgereikt in Amerika aan artiesten en aan iedereen die in ieder geval iets voor de Amerikaanse cultuur heeft betekend. Er worden altijd ook wat bands in het zonnetje gezet. En het was een keer de beurt aan Led Zeppelin. Toen kwamen allerlei artiesten in die deden wat van Led Zeppelin en Heart. Die deed Stairway to Heaven. Ja, dat was echt kippenvel. Ga even op YouTube. Kennedy Memorial Center Heart. En dan kom je vanzelf wel bij dat nummer uit. En ga daar maar eens even rustig naar kijken en luisteren. En dan denk ik dat je wel weet wat ik bedoel. Maar goed, even terug naar Heart. En die hebben ook een hele grote hit gescoord met Alone in 1987. Maar wat je misschien niet weet, is dat het eigenlijk gewoon een ordinaire cover was. Want in 1983 brengt I-10 de plaat Take a Good Look uit. En de songschrijvers Billy Steinberg en Tom Kelly, die maken deel uit van deze band. En dat album slaat niet aan. Maar het liedje Alone dat er hierop terug te vinden is, wordt 4 jaar later wel opnieuw opgenomen. En wel door de zusjes Wilson van Heart. Dat komt op hun album Bad Animals uit 87. Maar ik denk, laten we toch eens even naar de origineel van 1983 gaan luisteren. Dat was deze. Stukje ervan.

Dat was I-10. Ja, 1987. Toen nam Hart het op en het werd een veel grotere hit.

0: De 80-90-100 regeling. Uit de Zero's was dit Maroon 5 Sunday Morning. Daarvoor uit de 90s Summer in the City van Joe Cocker. Allereerst, ja, begonnen we met Heart uit de 80s met Alone. Waarvan je nu weet dat het eigenlijk dus gewoon een keiharde cover was. Maar dat maakt helemaal niet uit, zolang de muziek maar goed is. En daarmee aangeland bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, en daarmee heb ik even wat nieuws over... En dat is misschien wel belangrijk nieuws. Ik ga er zelf regelmatig overheen. Hengelo, de afgeschraapte Oldenzaalse straat in Hengelo... die krijgt in augustus weer nu asfalt. Je zou bijna zeggen het werd tijd, maar ja, we moeten nog even geduld hebben. Maar in augustus krijgt Oldenzaalse straat weer een nieuwe asfaltlaag. Afgelopen april is al lang geleden, werd de door vos beschadigde toplaag verwijderd. Maar het nieuwe asfalt kan pas in augustus worden aangebracht. En de weg is waarschijnlijk 1 week dan afgesloten. En de kosten voor wegonderhoud lopen daardoor verder op. Momenteel rijden weggebruikers over een ruwe tussenlaag van het wegdek. En automobilisten moeten dus nog even geduld hebben. Maar over 3 weekjes is het wegdek weer spikkie en spanny. De deklaag die werd afgelopen april verwijderd... omdat de vos daar gaten in had gemaakt in de bovenste laag. En daardoor ontstonden gewoon gevaarlijke situaties. Maar naar de gemeente besloot de bovenste laag weg te halen. Op maandag 17 augustus beginnen de werkzaamheden. En naar verwachting duren deze tot vrijdag 21 augustus. En tijdens de werkzaamheden is de Oldenzaalse straat tussen het stadhuis en de Oude Molenweg volledig afgesloten voor het verkeer. De aannemer die verwijdert de tussenlaag, waarna een splinternieuwe tussenlaag en deklaag worden aangebracht. Hulpdiensten kunnen volgens de gemeente wel gewoon gebruik kunnen blijven maken van de busbaan. Die ligt er in het midden. Vorschade, ja, die zorgt voor meer problemen in de stad. Ook op de Enschedese straat, de hoogte van de ketting... Bruggenweg zijn gaten ontstaan in het wegdek. En deze gaten zijn met een spoedreparatie gevuld. De afrit van de A1 bij Borne werd al eerder enige tijd afgesloten vanwege schade aan het wegdek. En aanvankelijk zou dat herstel langer op zich laten wachten. Omdat de Rijkswaterstaat er gewoon geen budget meer voor had. Maar Twentse politici, ondernemers en Anke Bijveld van de belangenorganisatie Twente Board... die uiten openlijk kritiek op de gang van zaken en de gevolgen voor de Twentse economie. En later besloot Rijkswaterstaat alsnog de schade te herstellen. En dat is wel heel mooi, want dan hebben we in ieder geval niet een road to nowhere.

0: The Talking Heads. Road to Nowhere. Je luistert nog steeds hier naar de avonddienst op Twente FM. Zometeen nog een uurtje. Waarbij ik nog even terugkijk op wat er allemaal gebeurde bij de Formule 1. En natuurlijk de ontknoping van de Tour de France.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede.

0: Almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika zijn terecht. Ze zijn veilig aan land, meldt Buitenlandse Zaken. Ze werden vermist nadat ze met een boot vanuit Tanzania waren overgestoken naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Boeren voeren op tal van plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo staan ze met trekkers in Zutphen, Rossum en Hardenberg. In het gemeentehuis van Borculo willen ze straks een brandbrief overhandigen aan het college. Vanmiddag voerden boze boeren al actie bij Gorkum, Nieuwegein en de Moerdijkbrug. De Duitse politie is op zoek naar de verdachte van de moord op een Nederlander die werd doodgevonden in een hotel net over de grens bij Nijmegen. Volgens de politie is het slachtoffer gewurgd. De politie weet wie de verdachte is, maar wil niet zeggen of hij ook uit Nederland komt. Frankrijk wijst er nog eens op dat de meeste bosbranden veroorzaakt worden door onvoorzichtigheid. Mensen gooien bijvoorbeeld een peuk weg in de natuur en dan begint de ellende. Maar soms zijn de branden ook met opzet aangestoken en daarvoor zijn de afgelopen weken zeker 160 mensen opgepakt. Het weer nu van Weer Online. Op veel plaatsen is het nu onbewolkt en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden op sommige plaatsen. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Oh, Prince and I Would Die For You.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, welkom terug bij de Avonddienst hier op jouw Twente FM. Ja, waar ga ik dit uurtje nog doen? Ik kijk straks nog even terug, zoals elke maandag, naar het afgelopen weekend, naar het sporten. En onder andere naar de Formule 1 race. Met de laatste race voor de zomerstop. En natuurlijk de Tour de France, waar ons aller Mattie van der Poel, hij is ons Mattie, weer een unieke prestatie liet bijschrijven in de geschiedenisboeken. Dat straks. Dan nog wat regionieuws over huurders en koopjesjagers in Hengelo. Er is namelijk goed nieuws. Er komen in het centrum boven de winkel namelijk 15 appartementen bij. Wil je even snel bij zijn, daar straks meer over. En met een schuin oog, niet met een schuin oog, eigenlijk met de twee goede ogen, even toch ook nog kijken naar de Pride maand die bezig is. En waarom aandacht hiervoor echt, maar dan ook echt broodnodig blijft. Dat bleek afgelopen weekend wel weer. En als laatste nog de gemeente Borne. Die voert namelijk overal rookverbodzones in. Ik was er zelf niet helemaal van op de hoogte. Ik woon in Borne. Maar er zijn volgens mij even uit mijn hoofd 104 plaatsen waar niet meer gerookt mag worden. En mocht je dat wel doen, dan heeft dat consequenties. Straks hoor je daar alles over. Maar eerst gaan we over even lekker swingen. In de jaren 80 en 90 was reggae altijd heel populair. Ik vond het altijd geweldig. Het is een beetje in de vergetelheid geraakt. Af en toe hoor je nog iets van Bob Marley. Maar dit is het. Maar je hebt ook deze jongen. En die maakte echt beste reggae. Jimmy Cliff en Reggae Night.
1: Het begin van je week wordt net iets makkelijker met Richard de Vetter. Dit is

Inc. The Trustfall. Hier op de avonddienst Twente FM. En dan nog even wat nieuws over de gemeente Borne. Die heeft namelijk op verschillende plekken nieuwe borden geplaatst die wijzen op een rook- en vapeverbod. Daarmee wordt de uitvoering gegeven aan een besluit van de gemeenteraad die eerder aandrong op een rookvrije openbare omgeving. De borden zijn inmiddels te zien bij alle openbare speelplekken en op een aantal door het college aangewezen locaties. De discussie over rookvrije zones die speelde al vrij lang in de Bornse politiek. Aanvankelijk ging het om het instellen van rookvrije zones. Maar tijdens de behandeling in de gemeenteraad werd gekozen voor een stap verder. Een juridisch afdwingbaar rookverbod op openbare speelplekken en op door het college aangewezen openbare locaties. En daarbij geldt het verbod ook binnen een straal van maximaal 20 meter rond deze plek. En ik heb een aantal van die borden gezien. Houd het wel in de gaten, hè? Want het is dan aangekondigd. Maar ik miste het ook. Het is dat ik het nu toevallig lees. Maar ik denk dat heel veel dat jij het misschien helemaal niet weet. Om het verbod in ieder geval duidelijk kenbaar te maken, zijn bij alle openbare speelplekken dus borden geplaatst in de herkenbare stijl van de landelijke campagne Rookvrije Generatie. En daaronder hangt een aanvullend onderbord met de tekst die op die locatie een rook- en vapeverbod geldt. Onder verwijzing naar de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV. En bij grotere openbare locaties zijn bij de vier ingangen vierzijdige borden geplaatst, zodat ze vanuit meerdere richtingen duidelijk zichtbaar zijn. En in de APV wordt onder roken ook vapen verstaan. Dat mag ook niet. Blowen wordt niet overgesproken, maar dit terzijde. En naast de speelplekken geldt het rook- en vapeverbod bij het sportcentrum Borne en het Huis van Borne. En evenals bij Winsinkhof, De Veste en De Hooiberg. Volgens het college komen hier vele verschillende groepen inwoners samen en vervullen deze locaties een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Door roken en vapen uit het straatbeeld te weren, wil de gemeente meeroken tegengaan en voorkomen dat jongeren roken als normaal gaan beschouwen. Ja, de plaatsing van de borden kostte de gemeente 38.000 pietermannetjes. Dat is niet mis. Het college betaalt dit uit het Fonds Gezondheidszorg. Het gaat inmiddels om dus meer dan 100 borden en maakt half Borne ineens rookvrij. Ja, en ik raad aan om het verbod niet te negeren, want dit kan resulteren in een boete van maximaal €5.500... of een gevangenisstraf van maximaal 3 maanden. Ter vergelijking, roken op een NS-station kost je maar €110. Ik zeg, wens smoky things.

moeder zo'n oudje. Jaren 90. U10 Sharp. Groot hitte was het toen in Nederland. Luister steeds naar de avonddienst hier bij Twente FM. Zometeen heb ik nog wat nieuws over huurders en koopjesjagers in Hengelo. Want er komt boven in het centrum, boven de winkel, komen nog 15 appartementen binnenkort vrij. Ik kijk nog even terug naar de Formule 1 en natuurlijk de Tour de France. En ook wil ik het nog even hebben over de Pride Month, World Pride. En wederom waarom de aandacht hiervoor echt broodnodig blijft.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will leven in de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hulpdiensten rukten zondagavond massaal uit naar de Symfoniestraat in Enschede na een melding over een persoon te water. Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse nadat omstanders verward waren geraakt door een object in het water. Het blijkt uiteindelijk te gaan om een speelgoedbeer. In het Como Meer in Italië is vandaag een levenloos aangetroffen lichaam geborgen van een 45-jarige man uit Enschede. De vader sprong in het water om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen vanuit een gehuurd bootje in de problemen was geraakt. En Tony Voren uit Almelo werkt aan een luxueus boek dat volgens hem wellicht een bestseller kan worden. In de podcast Wie A zegt vertelt de kleurrijke inwoner over dit bijzondere project. Hij gebruikt kunstmatige intelligentie voor het schrijven en haalt de onjuistheden er eigenhandig weer uit. Heb ik nu eigenhandig het weer voor Twente? Vanavond is het eerst nog zonnig. Komende nacht is er meer bewolking, maar het blijft droog. Het koelt af naar 15 graden. En morgen begint bewolkt en in de middag schijnt de zon volop en het wordt warm.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: De temperatuur gaat omhoog, dus dan ja, Kaoma, Dansando Lambada. Dat hoort een beetje bij die hoge temperaturen. Die komen eraan vanaf morgen. Dan wordt het al 28 en daarna gaat het kwik over de 30 graden heen. Heerlijk. Wat eigenlijk ook heerlijk is, en wil ik toch weer even de aandacht op richten. Tenminste, heerlijk tussen aanhalingstekens. Ja, onze hoofdstad is op dit moment het toneel van de World Pride, Amsterdam. Ja, als je daar een beetje naar kijkt, ja, we maken stappen, maar het is nog steeds broodnodig om acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap onder de aandacht te brengen. En je zag het onder andere afgelopen week weer in Berlijn, dat er nog steeds enorm veel agressie is naar deze groep mensen. En ja, eigenlijk, als je er toch over gewoon even over na gaat denken, bizar, bizar. Ik kan geen enkele reden bedenken waarom je agressie zou vertonen tegen de LHBTQ-gemeenschap. Sowieso trouwens tegen eigenlijk niemand. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Agressie, dat is echt wel iets anders. Als je kijkt bij het Museumplein, daar staan 63 vlaggen. Keurig in rijen van twee. En het zijn de vlaggen van landen waar homoseksualiteit op dit moment nog steeds strafbaar is. Want waar in Amsterdam deze week World Pride wordt gehouden, worden elders in de wereld menselijk publiekelijk gestenigd vanwege hun seksuele voorkeur. Er zijn heel veel landen waar gewoon, als je daarvoor uitkomt dat je homoseksueel bent, dan krijg je gewoon de doodstraf. Je kan er eigenlijk niet bij. Je krijgt gewoon de doodstraf. Ja, is er dan nog iets positiefs te melden? Want ik vind dat je altijd die stip op de horizon moet hebben, dat wat positief moet zijn. Ja, ik zeg 63 vlaggen. En in 2022, ik heb het even nagekeken, er hingen daar 71 vlaggen. Er zijn er 8 afgegaan. Er zijn 8 landen waarbij homoseksualiteit niet meer strafbaar is. Nou, dan maken we een heel klein stapje in de goede richting. Dan gaan we toch eens even. Ik moet er toch even een heerlijk nummertje van draaien wat er een beetje mee te maken had. En dan ga ik toch terug naar de jaren 80, 90. Toen hadden we RuPaul en die maakte dit nummer.
1: Once upon a time, there was a little black girl in the Brewster Projects of Detroit, Michigan. At 15, she was spotted by an Ebony Fashion Fair talent scout, and her modeling career took off.
2: You better work.

0: Ja.
1: I have one thing to say. You better work.
0: Zo is het. RuPaul met Supermodel. Even een terugblik op de Pride. En dan even een terugblik op het, het sportweekend. Te beginnen met de Formule 1. Ja, wat moeten we zeggen over Max Verstappen? Hij is zesde in het WK. Hij heeft geen enkele zegen. En het is niet echt zijn Formule 1 jaar. Hij haalde wel zijn vierde podiumplek van het jaar dit weekend in Hongarije. En dat biedt een beetje houvast. Maar ja, de Nederlander wil na de zomerstop meer eigenlijk. Dus van podiumplekken alleen wordt hij niet erg enthousiast. Ik wel. Ik vind het al fijn dat hij gewoon in ieder geval weer meedoet voorin. En het was goed te merken. Hij kon aardig meerijden. Niet gewonnen. Dat was Norris wint Verstappen tweede. Antonelli werd derde. Heel knap. En in de stand staat hij op dit moment zesde Verstappen op 109 punten. Straatlengte achter, 100 punten achter op Antonelli. Ik denk dat dat wel een beetje klaar is. Maar je weet het nooit, we zijn pas halverwege. De zomerstop is begonnen. En de eerstvolgende is de thuis Grand Prix voor Max Verstappen. Dat is natuurlijk de Grand Prix van Zandvoort. Voor de laatste keer in Nederland. Als je er kaartjes voor hebt, dat wordt wel lekker. Maar goed, dat is pas. Dat duurt nog even. Dat is pas in augustus. En dan terug naar de Tour de France. Kijk, dat Pogacar zou gaan winnen, dat was allemaal duidelijk. Maar het was wel heel spannend. Wie ging die laatste etappe winnen? Is toch altijd een dingetje op de Champs-Élysées? Het was een beetje ingekort dit jaar, omdat er waren te weinig hulpdiensten aanwezig. Omdat die bezig zijn natuurlijk met de grote brand in de omgeving van Bordeaux. En first things first, dat is wel een stukje belangrijker dan een sport. Hè? Het blijft uiteindelijk, en ik ga dit gewoon zeggen, maar een spelletje. Ja. Maar goed, Mathieu van der Poel, hij had dit al omcirkeld deze dag. Deze dag, zondag 26 juli, stond rood omcirkeld in zijn agenda. Dat was de dag waar het zeker moest gebeuren. Waar gewoon een etappe moest worden gewonnen op de Champs-Élysées. En hij zat voorin en op een gegeven moment, 10 kilometer ongeveer voor het einde, gaat hij er gewoon vandoor met de big man, Pogacar. En ze blijven gewoon uit de handen van het aanstormende peloton. Ja, dat uiteindelijk ontkom je er bijna niet aan. Dus de laatste 500 meter kwamen ze in volle vaart eraan. Pogacar moest afhaken. Maar ik denk dat Van der Poel gewoon net op tijd weg is gesprongen. En hij had bij de meet, wat zal het zijn? Ik denk 10, 20 centimeter. Veel meer was het niet. Maar dat maakt niet uit. Dat was genoeg voor de overwinning. Dus hij wint gewoon op de Champs-Élysées. Ja, dan ben je toch ook wel. En het is zijn tweede overwinning deze Tour. Dus het was de beste Tour tot nu toe van Mathieu van der Poel. Altijd heel fijn. Nog steeds de avonddienst hier op Twente FM. En nu een nummer. Ja, dat moet ik toch even zeggen. Is toch een mooi nummer. Toen ik ging trouwen, en dat is nu 12 jaar geleden. Toen kwamen we aanrijden met de auto. En wij hadden geregeld dat mensen stonden te wachten op de locatie. Het was mooi weer. Het was de Houtmaat hier in Hengelo. Misschien wel bekend bij je. We kwamen daar aanrijden en we hadden gezegd van, vanuit de auto konden we even een seintje geven. Nu moet de muziek worden ingestart. En toen werd dit nummer ingestart.

0: lekker als je aankomt rijden met je trouwauto. Dit nummertje erin. Oh, It's Only Love. Brian Adams en Tina Turner. En daarna gingen we naar het priootje. En dan heb ik mijn jaarwoord gegeven. En gaf zij haar jaarwoord. En dan keek ze sowieso om me heen. Naar alle mannen. En toen zei ik één ding tegen ze.
1: You can't touch this. You can't touch this.

0: cover van Rick James. Glow. Can't trust you. Nee, niet Glow. Ja, aangeland bij.
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, goed nieuws voor huurders en koopjesjagers in Hengelo. Er zijn namelijk 15 appartementen komen erbij boven de nieuwe Normal. Over anderhalve week, op woensdag 5 augustus, gaat de vestiging van Normal aan de Enschedese straat 10 in Hengelo open. En dat is het 50ste filiaal van de Deense drooggisterijketen in Nederland. Ondertussen wordt er een begin gemaakt met de bouw van 15 appartementen boven deze winkel en de aangrenzende modezaak Nora. En hiermee is Normal nog lang niet klaar in Nederland. Nee, nee. Eind van het jaar moet ons land zo'n 80 winkels tellen. In 12 Europese landen telt de keten nu 1050 zaken. En Normal die verkoopt bekende merkartikelen tegen vaste, lage prijzen. In het assortiment met name producten op het gebied van verzorging en make-up, huishoudelijke artikelen en houdbare etenswaren, snoep en chips. Tot het faillissement in 2020 zat de gerenommeerde modezaak Tasje aan de Enschedese straat in Hengelo. Maar daarna raakt het pand uit 1934, dat eigendom is van de Hengeloze vastgoedondernemer Oran Elia, in verval. En met de komst van de modezaak Nora in 2023 kwam er weer activiteit op nummer 12. En pas 3 jaar later is ook de begane grond op nummer 10 weer gevuld dus. Op de eerste en tweede verdieping komen 15 appartementen die hun adressen aan de telgen krijgen. 9 appartementen komen op de eerste verdieping en 6 op de tweede. Makelaar Snelders Zijlstra kan nog niet aangeven wanneer potentiële huurders zich kunnen melden. Laat staan wanneer de woningen betrokken kunnen worden. Het duurt dus nog even, maar er is in ieder geval beweging en reuring. Over reuring gesproken, morgen ben ik er weer met de, ja, dan moet je weer met mij doen, met de avonddienst. Peter Gobbe verdient, is nog heerlijk aan het genieten van zijn vakantie, dus ik mag het overnemen. Dus ik ben er morgen weer en ik ga er vandaag uit met een mooi plaatje van Danny Vera. Dit is The Way.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: /luister. Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Franse president Macron is naar Gironde geweest, een gebied dat zwaar getroffen is door bosbranden. Het ligt in de regio Bordeaux. Hij noemde de branden ongekend en zei dat er straks een compleet nieuw bos moet worden geplant. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, ook vakantiegangers. De 4 vermiste Nederlanders in het zuiden van Afrika zijn terecht, meldt Buitenlandse Zaken. Ze waren vanuit Tanzania een meer overgevaren naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. En daarom werd een grote zoekactie gestart. Het ministerie zegt dat de Nederlanders medische hulp krijgen. De politie bekijkt beelden van de bekladdingen tegen een asielopvang in een dorp bij Den Bosch. De daders zouden afgelopen weekend gefilmd zijn door een bewakingscamera van een gezin van wie het huis ook beklad is, schrijft Omroep Brabant. Het gezin zegt dat duidelijk te zien is dat het jongeren zijn. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voor het eerst een buitenlandse leider op bezoek gehad. Het was de president van Oekraïne, Zelensky. Ze konden het goed met elkaar vinden. En daaruit zou ook de conclusie kunnen worden getrokken dat de Britten Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen de Russen. Het weer nu van Weer Online. Het is vrijwel overal opgeklaard en droog. Het koelt vannacht af naar een graad op 14. En morgen weer volop zomer met hoge temperaturen, soms wel 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
14: Het is zomer in Twente.
15: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
11: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
10: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hulpdiensten rukten zondagavond massaal uit naar de Symfoniestraat in Enschede na een melding over een persoon te water. Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse nadat omstanders verward waren geraakt door een object in het water. Het blijkt uiteindelijk te gaan om een speelgoedbeer. In het Como Meer in Italië is vandaag een levenloos aangetroffen lichaam geborgen van een 45-jarige man uit Enschede. De vader sprong in het water om zijn 16-jarige zoon te redden die tijdens het zwemmen vanuit een gehuurd bootje in de problemen was geraakt. En Tony Voren uit Almelo werkt aan een luxueus boek dat volgens hem wellicht een bestseller kan worden. In de podcast Wie A zegt vertelt de kleurrijke inwoner over dit bijzondere project. Hij gebruikt kunstmatige intelligentie voor het schrijven en haalt de onjuistheden er eigenhandig weer uit. Heb ik nu eigenhandig het weer voor Twente? Vanavond is het eerst nog zonnig. Komende nacht is er meer bewolking, maar het blijft droog. Het koelt af naar 15 graden. En morgen begint bewolkt en in de middag schijnt de zon volop en het wordt warm.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbank kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbank kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
14: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
15: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
16: Want we will live in the brewery.
15: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamest.nl.
17: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Zo'n 150 boeren zijn met hun trekkers naar het gemeentehuis in het Gelderse Borculo gekomen. Ze hebben het college van BMW een brandbrief gegeven waarin staat dat de stikstofplannen moeten worden ingetrokken. Ze willen dat het college dat doorgeeft aan het kabinet. Ook op andere plaatsen in het land voeren boeren actie. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is vandaag op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde het ongekend. Burgemeester Halsema is morgenavond een van de sprekers bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Daar wordt dan stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een Poolse vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ook de voorzitter van het COC spreekt. En de fokker uit Ouderkerk aan de IJssel heeft zijn leven gebeterd, meldt Omroep West. Hij was op de vingers getikt omdat de dieren in veel te kleine hokken zaten. En daarom waren bijna 130 honden en tientallen pups bij hem weggehaald. Volgens de toezichthouder is de huisvesting nu op orde. En de fokker heeft een deel van de honden weer terug. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 14 en het is droog. Morgen volop zomer met hoge temperaturen. Het kan wel 30 graden worden. En dat mooie weer, dat houden we wel een paar dagen. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Mens en relatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Hulpdiensten rukten zondagavond massaal uit naar de Symfoniestraat in Enschede na een melding over een persoon te water. Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse nadat omstanders verward waren geraakt door een object in het water. Het blijkt uiteindelijk te gaan om een speelgoedbeer. In het Como Meer in Italië is vandaag een levenloos aangetroffen lichaam geborgen van een 45-jarige man uit Enschede. De vader sprong in het water om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen vanuit een gehuurd bootje in de problemen was geraakt. En Tony Voren uit Almelo werkt aan een luxueus boek dat volgens hem wellicht een bestseller kan worden. In de podcast Wie A zegt vertelt de kleurrijke inwoner over dit bijzondere project. Hij gebruikt kunstmatige intelligentie voor het schrijven en haalt de onjuistheden er eigenhandig weer uit. Heb ik nu eigenhandig het weer voor Twente? Vanavond is het eerst nog zonnig. Komende nacht is er meer bewolking, maar het blijft droog. Het koelt af naar 15 graden. En morgen begint bewolkt en in de middag schijnt de zon volop en het wordt warm.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
15: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarrosse onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluze meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedendag, ik ben Frans van der Beek. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. Ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het er erg warm kan worden. Honderden boze boeren hebben in Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met erin hun bezwaren. En ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Sonheuvel-Veen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedendag, ik ben Frans van der Beek. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En dat komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied en ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor de moord op een meisje van 14, heeft de rechter in Los Angeles besloten. Er is namelijk genoeg bewijs om de zaak door te zetten. David wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben misbruikt en doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de achterbak van een auto. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.
6: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.